mensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grenzen over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

rijk zou zijn. Ik zie mijn vrouw gaat duur gekleed als een dame. Mijn golden draagt een chique onderkin. Ze rookt en ze kookt en ze al wat haar hart begeert.

0: Het is nu 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

begrip.

0: Het is nu 5:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. En er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS-journaal.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: En weet je wie er ook vrij is? Een man met 25 jaar ervaring op paranormaal gebied. Bekend door heel Nederland vanwege de televisie. En deze man gaat zich nu aan jou voorstellen, maar je moet altijd heel snel zijn als je hem wilt spreken.

0: Het is nu 6 uur.
1: Het via de gratis RTV Noord app.
2: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK-voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
4: En om 6:02 krijgen natuurlijk ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel gaat vandaag open. Hier kunnen asielzoekers terecht die nog geen opvangplek hebben. Ze worden gehuisvest in een voormalig kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. En in de gemeente Oldambt bedraagt het verschil tussen een volle tank bij de goedkoopste en de duurste benzinepomp €24,40. Daarmee staat Oldambt bovenaan de lijst met grootste landelijke prijsverschillen. Meer nieuws om 6:30.
6: Joehoe!
7: Radio Noord.
8: De ochtendploeg.
7: Met Stefan Koster.
4: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent. Aan het begin van woensdag 15 juli. De dag beginnen we goed hoor, met heerlijke muziek van Phil Collins.

0: Ja, het was alweer 6:07. Phil Collins hoorde je op Noord in de ochtendvloeg. Goedemorgen allemaal. Ja, dat zeg ik natuurlijk niet alleen tegen jou, maar ook tegen Sergej en Fleur. Fijn dat jullie er weer zijn.
1: Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Je hebt met goede benen uit bed gestapt.
2: Ja, zeker.
0: Ah, mooi.
2: Mij wel.
0: Dat klinkt nog niet heel vrolijk.
2: Nou ja, dat laat ik maar. Nee, dat mogen jullie beoordelen.
0: Oké, nou dan komen we straks eventjes op terug. Eerst maar eens die dag van vandaag, want vandaag net als gisteren flink wat zon. In de loop van de dag komt er wat bewolking met een meest matige noordoostenwind. Wordt het 25, 26, 27, misschien wel 28 graden. In de avond en nacht koelt het dan wel gelukkig af naar 16 tot 17 graden. Zijn jullie er al klaar mee met die warmte?
1: Nee. Hey,
2: dit is ook wel prima te doen.
1: Ik vind het ook wel goed te doen.
0: Ja. Tot nu toe nog wel, ja. Ja, hoe anders was dat een paar weken geleden, hé?
2: Ja, toen
0: als was je richting 40 graden, ja, dat was veel te warm.
1: Ja.
0: Gisteravond zat ik eventjes naar het NOS-journaal te kijken. Dat is ook vaste prik bij mij thuis. Ja, toen zag ik iets voorbij komen over zomerkampen. Dat steeds meer jeugd daar naartoe wil. Hebben jullie dat vroeger gehad? Echt zo'n zomerkamp, zo'n speelweek?
2: Oh, ja, nee, zomerkamp met ja, de padvinders.
0: Oh ja, dat heb je wel. Nou, hoe was dat?
2: Ja, ik vond dat verschrikkelijk.
0: Oh, geen mooie herinneringen aan?
2: Nee, maar dat komt. Ik moest van mijn moeder ergens op. Dus of op een sport of dit. Nou ja, mijn broer die zat op scouting. Dus toen ging ik dat ook maar doen. Maar ja, ik had natuurlijk heel erg last van heimwee en dat soort dingen. Dus nee, die zomerkampen, dat is niet helemaal mijn ding geweest. Elk jaar weer.
0: Ja, wat triest eigenlijk, ja, als ik je dat zo hoort.
2: Ja, hè?
0: Ja. Ja. Fleur, jij vroeger een zomerkamp? Of
1: Nooit gedaan. Ik kan me het Huttendorp herinneren.
0: Oh, ja.
1: Dat is natuurlijk niet echt een kamp, maar dat deed je dan één of twee paar dagen.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk.
0: Nou, bij verschillende zomerkampen voor kinderen dan staan ze onder druk door een tekort aan vrijwilligers. Bij sommige organisaties is namelijk het tekort zo groot dat activiteiten niet doorgaan. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. Ja, en deze organisator van zomerkamp in Arnhem moet dan ook vaak nee verkopen aan ouders die hun kinderen opgeven voor het bouwen van bijvoorbeeld hutten inderdaad.
3: Op een gegeven moment is het vol, hè? We hebben een teller. En dan krijg ik mailtjes van, gewoon mijn kind wil graag toch graag een hutten bouwen. We kunnen niet opgeven. Nou, dan moet ik dat uitleggen. En dan zeg ik gewoon, ja, we hebben gewoon te weinig vrijwilligers. Maar als u een weekje komt helpen, dan kunnen wij weer extra kinderen toelaten. Ja, dat is dan ook weer niet de bedoeling.
0: Ja. Ja, sneu eigenlijk, hè, dat ze dan nee moeten verkopen.
2: Ja.
0: Ja, want uit hetzelfde bericht bleek, wat je ook kunt lezen op nos.nl, dat steeds minder kinderen dan ook op vakantie gaan. Ja, dan wil je toch wel dat ze iets leuks te doen hebben in al die weken dat ze zomervakantie hebben.
2: Ja.
0: Dan kunnen ze toch niet daartoe. Nou, was dit in Arnhem. Ik vroeg me af, zou dat hier ook spelen?
2: Ja, nou ja, we hebben in Noord- en Ommeland zaterdag iemand gebeld over de spelweek in Bijum.
0: Ja, dat zijn meerdere inderdaad in onze provincie.
2: En er wordt inderdaad ook gezegd van, nou, als we niet 10 à 15 vrijwilligers erbij krijgen, dan kan het wel heel erg moeilijk gaan worden dit jaar.
0: Nou, speelt het ook bij jou, bij jouw speelweek? Laat het ons even weten via de app van Noord 050-3188-288. Je kan over elk onderwerp altijd met ons meepraten. Je mag natuurlijk ook altijd even het nummer opslaan, zodat je later mee kunt doen aan spelletjes. Bij de top 3 hebben we nog je hulp nodig.
2: Of onze goede morgen wensen, dan kunnen we jou ook weer een goede morgen wensen.
0: Zo is het, ja. En spreek het ook gerust in.
4: Is elke nacht al langs de prikklokken geweest?
0: Ach nee,
2: goed dat je het zegt.
0: Ja, nou, wat fijn dat je even hebt. Zo, bij deze ingecheckt. Gaan we nog even kijken naar het WK voetbal. Heb je het gevolgd, Sergej, gisteravond? Spannend,
2: ja,
0: hè?
2: Spanje, hè? Ja.
0: Ja, 2-0 gewonnen van Frankrijk.
2: Ja.
0: Ja, die sterspelers van Frankrijk konden het niet waarmaken. Dat betekent dat de eerste finalist bekend is voor aankomende zondag. Spanje staat in ieder geval op het affiche. Wie ernaast komt staan, dat weten we vanavond. Want dan speelt Engeland tegen Argentinië. Ja, wat gaat er nog meer gebeuren dan vandaag? Nou, wat dacht je van Rondje Zummer? Leuk, hè?
2: We zijn alweer op de helft van week 2.
0: Och, ja, als je het zo vertelt, dan klinkt het ook weer zo sneu. Maar we hebben gelukkig gewoon nog een helft te gaan.
2: Ja.
0: Maartje en Joyce die stappen natuurlijk om 10:00 weer aan boord van die prachtige boot. Dat doen ze in Winneweer. En dan varen ze uiteindelijk richting Ten Post. En vervolgens slaan ze rechtsaf naar Stedum.
2: Kijk.
0: En ik weet, in Stedum, daar word je gewoon met open armen ontvangen.
5: Ja, welkom. Kopje koffie?
6: Lekker, man. Koffie.

0: Ja, echt een artiest van nu, hè. Hij scoort momenteel hit na hit. Deze Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. En je luistert naar de naam Maria Dam uit Buitenpolst. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, meneer Kostes. Hallo.
0: Goedemorgen. Ja, normaal gesproken bellen wij mensen wakker rond die tijdstip. Maar dat was bij jou niet nodig, want je bent al een tijdje onderweg, hè?
2: Ik was al wakker, ja. Ik moest om 2:30 beginnen deze keer.
0: Oh,
2: verschilt bij mij steeds.
0: Sta je dan ook met plezier op om 2:30 of is dat ook heel zwaar?
2: Nou, ja, ik heb vannacht op de bank geslapen. Dat komt eigenlijk bijna nooit voor.
0: Had je ruzie thuis?
2: Ik kan altijd goed slapen, maar... Nee, dat had ik echt. Ja, met een mug in de kamer. Nee, het was warm. Ik denk, nou, ik ga naar de airco toe, hoor. Want dit wordt niet. Maar daarna, ja, dan ging de wekker wel een beetje vroeg, ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan ga je naar je werk, want jij bent chauffeur, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja, want wat vervoer je?
2: Kippetjes.
0: Kippetjes, kijk.
2: Levende kippetjes, ja.
0: Ja, en ja, dat moet natuurlijk ook vroeg, hè? Dat kan natuurlijk niet opeens van de dag.
2: Ja. Nee, als het heel warm is, dan is dat niet zo fijn voor een beetje. Maar dan mogen we ook wel doorrijden. Als we in de file terechtkomen of zo, dan vorige keer, toen het zo warm was, had een collega dat die kreeg begeleiding, omdat die... Dus in de hitte stilstaan, hè? Dat is niet zo best voor de beestjes.
0: Nee, dat kan natuurlijk.
2: Dat is wel mooi geregeld dan met de Rijkswaterstaat, geloof ik, komt er dan bij, ja.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, inderdaad, nu je dat zo allemaal uitlegt. Heel logisch eigenlijk ook.
2: Ja, zeker, ja. Als het nou over mag, liever niet natuurlijk, maar dan is het mooi dat het zo opgelost wordt.
0: Zo is het. Ja, op dit moment dus onderweg, waar rij je ongeveer?
2: Ik ben nu, komt er naar Noordhorn, een klein plaatsje Engden bij Noordhorn.
0: Ik ga
2: richting Emmen.
0: Ja.
2: Ja, Duitsland, ja.
0: Ah, wat goed. En het is nog lekker rustig op de weg. Gewoon lekker doorrijden, ja. Dat is heerlijk, hè, lijkt me.
2: Ja, dat is wel prettig, ja. Ja. En ze zijn wel overal bezig met de weg, trouwens. Dat, ja, het hoort erbij. We hebben weer mooie wegen van straks.
0: Dat zeker, ja. En zeker als je in Duitsland rijdt, daar zijn ze volgens mij altijd bezig met de weg.
2: Ja, Duitsland heeft wel goede wegen. Dan beter dan België, maar dan kom ik gelukkig niet zo vaak.
0: Kijk, dat scheelt dan weer. Druk onderweg dus, maar dat betekent ook dat jij nog geen vakantie hebt. Zijn er wel plannen in de maak?
2: Nou, we waren in februari al naar Miami geweest.
0: Oh, lekker.
2: Dus een grote vakantie wordt het niet, maar wel dagjes weg. En naar zaterdag gaan wij naar André Rieu in Maastricht.
0: Oh, op het Vrijthof.
2: Ja.
0: Oh, wat tof.
2: Daar woon hierin, ja.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. En dat is ook
2: het
0: nog
2: moet een hele happening zijn.
0: Ja, en ik heb begrepen, dat is ook nog een bijzondere dag voor jullie.
2: Die zaterdag, ja, dat zijn we 7 jaar getrouwd.
3: Gefeliciteerd!
0: Alvast van harte.
2: Ja, dank je, ja.
0: Dat is
2: een mooie combinatie, hè?
0: Ja, volgens mij kun je het niet mooier vieren dan samen naar de André Rieu gaan. Wordt er nog op een andere manier bij stilgestaan dat jullie 7 jaar getrouwd zijn?
2: Nee, eigenlijk vieren we het ook eigenlijk nooit, hoor. Het is, we krijgen wel eens een bloemetje van de kinderen, dat is altijd wel heel lief. Maar voor ons samen, ja, we zeggen tegen elkaar van... Hey, we houden het al zo lang bij elkaar uit, knap.
0: Nou, geweldig. Heel veel plezier aankomend weekend bij André Rieu. Maakt er een mooie trouwdag van. En natuurlijk werkt ze vandaag Maria Dam uit Buitenpolst. De Vroege Vogel.

0: leuk, hè? Het Gronings Goud van deze week. René Beverwijk gaat het night altijd zo. Ja, en zometeen het laatste nieuws uit de stad en Ommeland krijg je van Fleur. Maar eerst gaan we even kijken buiten onze provinciegrenzen. Ze gaat de douane extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in ons land is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. En daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid namelijk veel belastinggeld mis.
1: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. En hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
0: Ja, de meeste sigaretten komen uit het Midden-Oosten en Oost-Europa en komen dan via de Rotterdamse haven en Schiphol ons land in. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij brak door in 2004 met de film Simon, waar hij een stoere drugsdealer speelde. Hij werd daarvoor beloond met een gouden kalf voor beste acteur.
2: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen. Ik wil Ron Schuitema bedanken, mijn gabbertje, zonder wie ik het heel moeilijk vind voor te stellen hoe ik deze rol ooit had moeten spelen. En mijn vriend Marcel. Ik had graag gezien dat Marcel ook genomineerd was, want dan had ik van hem kunnen winnen.
0: Ja, verder speelde hij in de Scheepsjongens van Bontekoe, Baatje, Nieuwsheer en ook Flikker Rotterdam. Hij was ook een paar jaar de stem van RTL 5 en verschillende tv-programma's. Kees Gil was 61. En Frankrijk was dit WK misschien wel dé favoriet voor de titel, maar het verloor gisteren in de halve finales van Spanje. Het werd 2-0.
3: Frankrijk komt er niet vanaf. Fabien Ruiz en Rodri zorgen dat Spanje het balbezit heeft. Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as. Dani Olmo, dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje. En viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
0: Ja, Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale. Ja, die andere keer die kunnen we ons allemaal nog als de dag van gisteren herinneren. En Spanje neemt dan zondag op tegen Engeland of Argentinië. Want die halve finale wordt vanavond gespeeld. En zometeen al Noordnieuws van 6:30. En waar ga je ons over bijpraten, Fleur?
4: Grote prijsverschillen in onze provincie voor benzine. En waar is het verschil het grootst?
0: Dit en meer in Noordnieuws van 6:30. Naar muziek van Madcon. Don't

0: vrolijke muziek van Matt Kahn en Don't Worry. En daarmee is het ook al 6:30 geworden hier in Stad en Ommeland. Dit is het laatste nieuws en dan krijg je van Fleuro staan.
1: Goedemorgen. De nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel gaat vandaag open. Hier kunnen asielzoekers terecht die nog geen opvangplek hebben. Ze worden gehuisvest in een voormalig kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt dat de mensen hier beschikken over wifi, water en stroom. Alleen mensen die zich bij het COA hebben gemeld krijgen toegang tot het pand. De opvang is bedoeld voor 80 tot 120 mensen en in de avond worden zij per bus overgebracht naar de nachtopvang die nu in Nieuwe Pekela is. Patricia Gjaltema stopt als directeur van de Gjaltema Groep. De leiding van het stijgerbouwbedrijf in Groningen komt in handen van de Limburgse stijgerbouwer LSB Groep. Patricia Gjaltema blijft vanuit de familie als adviseur aan het bedrijf verbonden. Maar nu zij haar directiezetel verlaat, doet de familie Gjaltema nog een stapje verder terug uit de onderneming. Het bedrijf gaat met twee andere stijgerbouwers verder. Het Martini Ziekenhuis in Stad voerde vorig jaar de meeste operaties aan de endeldarm uit van heel Nederland. Dat deden ze ook nog eens met minder complicaties dan het landelijk gemiddelde. Chirurg Bastiaan Pultrum is trots op deze cijfers.
2: Ja, mensen beseffen dat niet. En de druppel was eigenlijk dat je toch ook wel eens van andere chirurgen in de landen hoort van nou ja, wat werk je dan in Groningen? Nou, dan hebben ze het idee van dat doe je vast heel weinig operaties. Klein ziekenhuis, denken ze dan, klein streekziekenhuis. Terwijl het blijkt dat we dus het grootste ziekenhuis van Nederland zijn met qua endeldarmoperaties.
1: Het Martini Ziekenhuis heeft vorig jaar 81 operaties uitgevoerd. En in de gemeente Oldambt bedraagt het verschil tussen een volle tank bij de goedkoopste en de duurste benzinepomp €24,40. Daarmee staat Oldambt bovenaan de lijst met grootste landelijke prijsverschillen, blijkt uit onderzoek van Independer. Oldambt is niet de enige Groninger gemeente in de top 10 met prijsverschillen aan de pomp. Groningen staat op plek 7. Het verschil bij een tankbeurt kan daar oplopen tot €20 bij een volle tank van 50 liter benzine. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En zometeen praat Harmer je natuurlijk bij over het weer op deze woensdag.
3: De Ochtendploeg met Stefan Kosters.
0: En natuurlijk blikken we ook even terug op ons lopend vuur van gisteren. Kinderen onder de 13 jaar horen niet thuis op social media. Dat was een stelling. Is een verbod de beste manier om jonge kinderen te beschermen? Nou, we gaan het er zo over hebben na Suzy Quatro en Chris Norman. Bye.

0: Die twee stemmen bij elkaar. Suzy Quattro en Chris Norman. Stumbling in, hoorde je.
1: Lopend vuur.
0: Ja, kinderen onder de 13 jaar zouden geen toegang meer moeten hebben tot sociale media. Dat adviseren deskundigen aan de Europese Commissie. Volgens hen zijn platforms als TikTok, Instagram, Snapchat niet veilig genoeg voor jonge kinderen. En is de huidige minimumleeftijd van 13 jaar in de praktijk te makkelijk te omzeilen. Ja, vul je gewoon in dat je ouder bent en heb je al een account. Daarom pleiten ze voor een Europese leeftijdsgrens die ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Nou, we vroegen ons gisteren af, hoe denk jij hierover? Is een verbod de beste manier om jongere kinderen te beschermen?
2: Wat een onzin, zegt Roelof. Maar dan vraag ik me eigenlijk af wat Roelof dan onzin vindt. De kinderen die onder de 13 jaar en op sociale media zitten. Of de hele discussie, of nou ja, noem het maar op. Dus ik weet het niet zo goed. Roelof, misschien kan je nog eventjes wat duidelijker uitleggen. Marcel de Haas vindt het allemaal lastig. Hij zegt, we kijken altijd naar de nieuwe wereld van deze generatie met de blik van de vorige generatie. Je moet rekening mee houden dat alles verandert. Dus ook de kinderen. Ouders moeten meer verantwoordelijkheid nemen en zelf ook weer het goede voorbeeld geven. Lastig ook voor ons die opgroeiden in een tijd waarin al deze media zijn ontstaan. Ja, en als hij naar zichzelf kijkt, dan merkt hij ook dat hij toch wel makkelijk zijn telefoon grijpt. Leg dat weg, ga opvoeden door te doen wat je wil dat je kinderen doen. Dus ja, geef het goede voorbeeld. Als je de commentaar op hebt, dan moet je ervoor zorgen dat jouw kinderen het anders doen.
0: Is ga een lekker beetje naar buiten, ja, misschien precies. Wel. Ja, het is ook heerlijk weer daarvoor.
2: Ja, leuk het bos in. Mooie hutten bouwen bijvoorbeeld, lekker erop uit. Kinderen onder de 13, maak daar maar 15 van, zegt Gea Piek. Die horen namelijk nog niet thuis op sociale media. De hersens die zijn nog niet in staat om te bepalen wat goed of fout is. Laten zich ook snel beïnvloeden. Daarom mag de leeftijd wat Gea betreft wel naar 15 en misschien nog wel hoger. Ze komt daar waarschijnlijk nog op terug. Anja die zegt, hoe kun je het voorkomen, aangezien kinderen van 3 al met een telefoon of tablet lopen. En als je dan nee zegt, worden ze boos of beginnen ze te gillen en te gieren, zodat ze toch hun zin krijgen. Dus media voor jongeren beneden de 16 verbieden.
0: Nou, we hadden het toevallig daar gisteren ook al over. Ik snap het ook wel. Als je ouder bent en je hebt jonge kinderen en dat je denkt van, oh, nou, ik moet toch echt eventjes de was doen of even dit, dan parkeer je de kinderen gewoon bij de tablet. Zoals wij natuurlijk vroeger gewoon voor de tv werden gezet.
2: Nou, wij mochten alleen in het weekend televisie kijken. Alleen op de zondagochtend.
0: Oh, naar Telekids.
2: Nee, we mochten ook niet naar de commerciële kijken. Nee, het klinkt allemaal heel streng. Nee, maar wij werden niet zo naar neergezet. Nee. Maar we hadden wel hobby's en zo.
0: Zoals?
2: Mijn broer die ging dan op sport. Ik was met oude radio's bezig en met oude troep.
0: Toen al?
2: Ja, ik was altijd wel een beetje bezig. Ja, ik wist me altijd goed te vermaken. Dus dat kan je je kinderen misschien ook nog leren. Maar ja, dat kost allemaal wel tijd. Maar ja, dan, ja.
0: Ja, dat is waar, ja.
2: Dat heb je dan met kinderen, hè? Dirk die heeft ook nog gereageerd en die vraagt zich ook af of het allemaal wel zin heeft te verbieden als de ouders de kinderen al op zo'n jonge leeftijd een telefoontje geven. Afijn, luister zelf maar even mee.
3: Hoe ik dat kijk, we zijn zo geboren met een telefoontje in handen. Ze zit in het ziekenhuis, baby wordt geboren en door een telefoontje naar zo'n baby. De kinderen komen uit school uit en ze trekken op telefoon bij de krap en zitten de hele dag op de bank. Telefoontje doen, dit doen, dat doen, dit doen. Ze willen niet meer voetballen, ze willen niet meer vissen. Nee, jeugd zit de hele dag op telefoon en de hele dag niet doen.
2: Oh ja, vissen heb ik ook nog gedaan vaak met mijn opa. Dat kan je ook doen. Dan geef je de kinderen aan de grootouders en dan ga je zelf de was opvouwen.
0: Ja, dat is zomaar wat suggesties van Sergej. Wat je zou kunnen doen als je nu onder de 13 bent. Want kinderen onder de 13 jaar horen niet thuis op social media. Ja, dat was niet alleen de stelling gisteren. Ook een ruime meerderheid van de Groningers is het daarmee eens. 94% zelfs.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.

0: Sophie Alice Baxter. Murder on the Dance Floor. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Stel. Ging jij vroeger ook altijd helemaal los op de dansvloer? Of misschien nu nog wel?
1: Nou, iets minder, maar dat vond ik altijd mooi. Ja.
0: Was dat dan een vrije dans of had je echt
1: ik ben nooit van de walsjes en dat soort dingen. Nee, dat vind ik ook weer nice. En ook niet van de country line dancing, maar gewoon een beetje...
0: Disco dansen.
1: Ach ja, dat.
0: Ja, ik zie het ook wel voor me.
1: Mm-hmm.
0: En in de tussentijd kijken we ook even naar de weerkaarten. Laten we gewoon doorgaan naar het volgende onderwerp, voordat ik een vraag terugkrijg van jou. Wat gaat het weer doen vandaag?
1: Nou ja, weinig verschil met gisteren, want op dit moment is de zon er al mooi bij. En dat werd ook meld vanuit Visvliet met 16,5 graden. Staat een zwakke noordelijke wind. Gisteren werd dikke 26 graden. De stad 14,5 graden op dit moment. Gisteren 28 graden. En het is onbewolkt. De barometer stand 23 millibar. En in roodschaal, de zon is er mooi bij. 15 kilometer zicht. 17,5 graden. Gisteren zo'n 15 uur de zon met 25 graden. En de verdampte zo'n 6 millimeter. Ja. Hier hebben we wat dat betreft ook te maken met droogte. Het zit hier zo gemiddeld onder de 64 tot 70 mm aan neerslagtekeur. Maar dat is nooit te vergelijken met het midden en zuiden van Nederland. Natuurlijk door ben de probleem echt groot. Nou, vervolg. Zon overgoot. En de wind die komt nu het noordoosten. Wat meest motig met zo'n 23 graden op de Wadden. Tot 28 graden verder de provincie. En vanochtend weer vannacht vrij helder en rustig weer. 16 tot 19 graden als minimum. In Maan is de regelmatig zon, maar er is ook wolken. En een enkel buitje is ook nooit uit te sloten. Maar het zal allemaal niet zo vreselijk veel weten. En de temperatuur 22 tot 26 graden.
0: Harma, dankjewel. Het wordt heerlijk aangenaam dus vandaag. We gaan ervan genieten. Dat doen we ook van de muziek. Hier is André Hazes.

0: André Hazes, ik meen het. Ja, ik schrok net een beetje tijdens Noordnieuws. Want het verschil tussen de goedkoopste en de duurste benzinepomp in de gemeente Oldambt bedraagt bij een volle tank ruim 24 euro. Ontzettend veel geld. En daarmee staat Oldambt bovenaan de lijst met de grootste landelijke prijsverschillen. Blijkt ook allemaal uit onderzoek van Independer. Nou, verslaggever Frits Emmelkamp nam de proef op de som en ging in windschoten langs verschillende benzinepompen.
1: Een volle tank benzine van 50 liter kost je bij dit tankstation 112,50 euro. Terwijl diezelfde 50 liter je bij dit tankstation nog geen 400 meter verderop 102 euro kost. Een verschil van ruim een tientje.
2: Ik ga altijd naar deze, dus altijd hierheen. Geen idee waarom, maar niet per se om die ene cent dat ik dan naar een andere ga.
1: Je hebt toevallig wel net de goedkoopste uitgekozen.
2: Nou, dat is puur toeval, want ik ga altijd hierheen.
1: Het gros van het wagenpark in onze provincie rijdt nog op brandstof. Vraag is natuurlijk of bestuurders door die hoge brandstofprijzen ook minder zijn gaan rijden.
3: Nee, weer in de nightmare dan. Nee.
1: Hoor je er wel rekening met?
3: We gaan wel naar de goedkoopste prijs neer, dat wel.
1: En er zit drie ver op een rietje. Kijk je dan ook welke van de ver het goedkoopste is?
3: Ja, we hebben een app op de telefoon. En dan gewoon we kijken, maar goedkoopste is er gewoon weer.
1: Let je ook op de brandstofprijzen?
4: Normaal wel, maar ik heb nu net mijn loon, dus dat komt nu goed.
1: Hier zitten er vier op een rijtje, vier tankstations. Denk je er dan ook om dat je de goedkoopste pakt?
4: Jawel, het is wel de moeite waard om toch even hier langs te gaan.
1: Hou je er nog een beetje rekening mee dat je de auto misschien af en toe laat staan?
4: Nee, eigenlijk niet. Want ik woon niet echt dicht in de buurt van mijn werk of ergens anders. Dus de auto is voor mij wel essentieel wat dat betreft.
1: Geen kilometer minder?
4: Nee, geen kilometer minder eigenlijk.
0: Ja, wij gaan hier ook zo verder over praten in een nieuw lopend vuur. Duitse muziek komt er ook nog aan van Nena. Maar nu eerst Sombieu, Dark Before the Dawn.

0: Nena, 99 Luftballons. En zometeen hier het laatste nieuws uit Stad en Nommeland. Maar nu eerst het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
4: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
3: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
5: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0. Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
3: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dorien, dankjewel. Wij gaan door naar Fleur Oostra voor het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Met 81 operaties... Vorig jaar voert het Martini ziekenhuis meer ingrepen tegen endeldarmkanker uit dan elk ander ziekenhuis in Nederland. Daarnaast blijkt uit landelijke cijfers dat het aantal ernstige complicaties in Groningen onder het gemiddelde ligt. En in de gemeente Oldambt bedraagt het verschil tussen een volle tank bij de goedkoopste en de duurste benzinepomp €24,40. Daarmee staat Oldambt bovenaan de lijst met grootste landelijke prijsverschillen. Meer nieuws om 19:30.
7: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
7: Wijzerweg Groningen.
9: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Advies van Anneke, wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
12: Oh nee, mam.
11: Dus advies van Anneke, kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
13: Met Stefan Koster.
0: Goedemorgen. Rij jij ook om voor goedkope benzine? Nou, we gaan het er zo over hebben in een nieuw lopend vuur. En muziek is er van Lenny Kravitz.

0: lekker wakker worden met Lenny Kravitz op Noord. It ain't over till it's over. Bijna 7:09. Nogmaals, een goedemorgen. Ja, een nieuwe werkdag misschien wel voor jou. Misschien heb je ook al vakantie. Ga je erop uit vandaag? Misschien ga je wel een dagje met de trein weg. Het zou allemaal zomaar kunnen. Zijn jullie een beetje treinreizigers eigenlijk?
1: Nee.
2: Nee. Nee. Nooit.
0: Nooit?
2: Nee, maar, nooit.
0: Meldens met de bus?
1: Ook niet meer.
0: Ja. Ook niet meer? Oh.
2: Soms.
0: Ik wou jullie eigenlijk vragen naar jullie grootste ergernis in het OV. Maar als je nooit met de trein reist, dan heb je geen idee waarschijnlijk.
1: Nou, ja, het duurt altijd zo lang.
0: Hoe bedoel je? Nou, ja, je moet er toch komen?
1: Ja, maar met de trein doe je er altijd veel langer over dan met de auto.
0: Oh, zo bedoel je? Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja, dat snap
1: en met
0: ik
1: de bus ook. Je bent heel veel meer tijd kwijt.
0: En je bent afhankelijk van die tijden natuurlijk.
1: Ja, maar goed, wanneer je geen rijbewijs of auto hebt, ja, dan is dat natuurlijk een fantastische uitkomst. Maar ja, sinds ik het rijbewijs heb gehaald en een autootje heb, dan ja, zie je me eigenlijk niet zoveel meer in het OV.
0: Nee, de grootste ergernis in het OV, dat is overigens vertraging. Snap ik op zich ook wel, dat is natuurlijk ook heel vervelend. Ergernis nummer 2, daar wordt wat aan gedaan. Namelijk dat je geen zitplek hebt.
1: Oh.
0: Ja, en dat zie je dan wel vaker. Ik heb ook wel eens een stapje de bus in en dan zit de bus half vol. En toch heb je geen plek.
1: Ja.
0: Denk je, hoe kan dat nou? Nou, de meeste mensen zetten dan hun tas, hun koffer, noem het allemaal maar wat.
1: Oh, ja.
0: Op een stoeltje naast zich.
1: Ja.
0: Ja, heel erg vervelend.
1: Ja.
0: Maar zeg je er dan wat van?
1: Ja.
0: Nee, dat ga ik niet.
2: Nou, je kunt dat wel vriendelijk vragen. Ik ben natuurlijk wel met de trein geweest. Maar als het heel vol is, dan vragen mensen dat wel.
0: Ja, dan vraag je dat gewoon.
2: Ja, wel vragen.
0: Ja, op een of andere manier doe ik dat dan toch niet.
1: Nee, ik wacht dan toch ook eventjes of iemand het fatsoen op kan brengen. Om,
0: nou ja, dat
1: hij er zelf achter komt van, ik moet mijn tas even wegzetten.
0: Ik denk eigenlijk
2: altijd,
0: ja, dat is iemand die dan niet zo fatsoenlijk is. Daar wil ik ook niet naast zitten. Dat is een beetje mijn gevoel dan.
1: Ja.
0: Nou, in ieder geval, daar wordt wat aan gedaan. Want de tas die moet binnenkort op schoot in de trein of in de bagagerekken. Wordt allemaal verplicht en wordt ook op gecontroleerd. En je kunt dan ook een flinke boete krijgen als je dat niet doet.
1: Een boete zelfs?
0: Ja.
1: Zo.
0: Nou, wat mij betreft terecht bij deze. Dan iets anders waar jullie wel veel meer affiniteit mee hebben. Dat is het terras, gok ik zo.
2: Zeker?
0: Ja, ja. U begint ook direct bij te glunderen. En dan bestel je van alles, wat lekkers. En dan komt aan het einde de rekening. En geef je dan ook fooi?
1: Nee.
2: Ja, ik geef altijd wel fooi.
0: Ja, hoe bereken je dat dan? Hoeveel je geeft?
2: Ja, ik doe er altijd gewoon een paar euro bij op.
0: Oh zo, gewoon even afronden naar een
2: ja.
0: Is er ook wel eens voorgekomen dat dan de ober met een pinapparaat voor je staat en dan zegt hij, nou mevrouw Oostra, dat wordt €18,50. En dat je dan eerst moet intoetsen op de pinautomaat hoeveel voor je wil geven.
2: Ja. Ja, vaak blijft hij dan ook nog even stil als hij dat bedrag noemt.
0: Ja, kom maar even met een paar extra centen.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, dan kun je dan zelf intoetsen nog van, nee, ik wil 5% voorgeven, 10%, 15%. Ja, en ik vond het altijd zo bezwaard.
1: Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Oh, dan heb ik druk op, ik wil geen voorgeven, maar dan voel ik me altijd zo bezwaard als iemand er dan naast staat. Ja, nou goed.
1: Ja, nee, ik doe dat niet. Ik was met de middelbare school een keer in Wenen. En daar schijnt het helemaal gebruikelijk te zijn. Komen ze met de rekening en dan tellen ze er zelf wel een paar euro bij op. Van fooi. Toen zei ik heb niet genoeg teruggekregen. Nou, was die man heel erg bijna boos dat ik daarom vroeg.
0: Gekeerd.
1: Ja, en toen kreeg ik van terug, maar het was nog niet genoeg. Toen heb ik een asbak meegenomen. Het is inmiddels verjaard, daarom kan ik het vertellen.
0: Goed. Nou, in ieder geval, het zorgt voor de fikse ergernissen bij velen. Hè? De bedel om fooi.
1: Ja.
0: Dan de dag van vandaag. Flink wat zon natuurlijk. Je gaat het zo merken als je naar buiten gaat. In de loop van de dag wel wat bewolking. En het wordt heerlijk aangenaam. 25, 26, misschien wel 27 of 28 graden. Dat is goed nieuws voor de dames die straks op pad gaan. Namelijk Maartje en Joyce voor een nieuwe aflevering van Rondje Zomer. Stappen ze in de boot bij Winneweer. Varen ze richting Ten Post. En uiteindelijk slaan ze dan nog eventjes rechtsaf. Is dat bakboord of stuurboord? Dat weet ik eigenlijk.
1: Rechts is stuurboord.
0: Maar dan gaan ze via stuurboord naar Steden. Allemaal te volgen op TV Noord vanaf 10 uur. En nu muziek op

0: Aankomende zondag is dit een van de artiesten die gaat optreden bij de halftime show bij het WK voetbal. Madonna, en misschien doet ze deze ook wel, Into the Groove.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we gaan het hebben over een nieuwe stelling, want een volle tank kan tientallen euro's schelen. Uit onderzoek van Independer blijkt dat het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste pomp, bijvoorbeeld in de gemeente Oldambt, kan oplopen tot bijna 24 euro voor een volle tank. Het is nogal wat. Ook in andere Groningse gemeenten lopen de verschillen flink uiteen. Nou, bij ons op de site rtvnoord.nl lees je daar nog veel meer over. Ja, voor automobilisten kan het dus lonen om even verder te rijden, hè, voor goedkopere brandstof. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die vooral kiezen voor gemak. Ja, en denken ze gewoon waar ze toevallig langskomen. We vragen ons af, wat doe jij? Zoek jij altijd de goedkoopste pomp op?
2: Nee, niet altijd. Nee, ik heb eentje heel dichtbij, dus dan ga je daar toch snel naartoe.
0: Dat is maar, toch wel makkelijk, hè?
2: Ja, maar heel af en toe, er is ook een groothandel, ik mag de naam niet noemen, die heeft ook een goedkope pomp.
0: Dus jij weet wel waar de goedkoopste benzine te krijgen is. Dat is in ieder geval fijn.
3: Ja, ik let er ook vaak wel op, ja.
0: Ja, dan rijd je er ook speciaal voor om?
3: Nee, dat niet. Maar ik weet wel, als ik dan bijvoorbeeld daar en daar heen moet, denk ik ook, ja, dat is die pomp. Nou, dan rijd ik even daar langs. En dat doe ik dan wel bewust om daar dan te tanken, ja.
0: Rijd je dan ook wel eens naar Duitsland voor goedkope benzine?
3: Nee, dat heb ik nog niet gedaan.
0: Nog niet gedaan. Ja, wat ik zelf eigenlijk altijd heb, ik kom volgens mij langs 4 of 5 tankstations als ik naar het werk toe rijd. Dan kijk ik op de heenweg altijd even van, goh, nou, het is hier zo duur. Oh, nee, die vorige die was nog goedkoper. Nou, dan op de terugweg weet ik precies waar ik moet tanken.
3: Ja, wat slim.
0: Ja, ja. Goed, hè? Ik zoek altijd het goedkoopste tankstation op. Dat is onze stelling van vandaag.
3: Ja, we zijn benieuwd hoe we dat met elkaar doen in de provincie. Laat het ons weten hoe jij het in elk geval doet. 050-3188-288. Bellen of appen, allemaal op hetzelfde nummer. En het lopend vuur is natuurlijk ook nu weer terug te vinden op de Facebookpagina van Radio Noord. Vergeet ook niet te stemmen. Dat kan natuurlijk via de app en de site.
0: En als je stemt, dan zie ik een tussenstandje staan. 73% van de stemmers is het eens met de stelling. Ik zoek altijd het goedkoopste tankstation op.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Zo, de koffie is gezet. Het gebak staat in de koeling en de slingers hangen.
3: Wat gezellig.
0: Alle ingrediënten zijn klaar om er een gezellig verjaardagsfeest van te maken. Ben je jarig vandaag op deze 15e juli? Van harte.
5: Gefeliciteerd.
0: Ja. We gaan een feestje bouwen. Wist je ook dat er je verjaardag dan deelt met een aantal prominenten? We gaan even op de verjaardagskalender kijken van de ochtendploeg. En daar zien we bijvoorbeeld dat Mat Herben jarig is. Ken je die nog?
3: Ja, van de LPF.
0: Ja, vroeger. In 2002 was hij fractievoorzitter. Na de moord op Fortuyn was hij zelfs lijsttrekker. En in 2007 stapte hij helemaal uit de politiek. Vandaag is hij jarig. Mat Herben, 74 geworden. Groot feest voor Vivianne Minima ook, voetbalster. Hè. Vandaag is ze 30 geworden. En ik verwacht dat er heel veel internationale gasten zullen komen. Want haar voetbalcarrière bracht haar al over de hele wereld. Op dit moment speelt ze voor Manchester City. Maar eerder speelde ze ook al voor Heerenveen, Bayern, Arsenal. Nou ja, wij zijn niet gespeeld, kun je haast zeggen. En ook Rob Geus is jarig. Daar worden wij wel vrolijk van.
3: Ja.
0: Jarenlang was hij natuurlijk bij SBS te zien, hè, met de smaakpolitie.
3: Geweldig. Witte jas aan.
0: Ja. Zo'n stikkertje op de deur.
2: De randjes van de koelkast.
0: Ja. De rubbertjes die moesten allemaal schoon. En nog altijd maakte Rob programma's over Gianni in de horeca. Hij is vandaag 55 geworden.
3: Ja, mooi.
0: Voor de jarigen moeten we naar de andere kant van de Atlantische Plas. Daar woont een beroemde zangeres. Haar naam Linda Ronstadt. Vandaag is ze 80 geworden. Van harte. En dit was misschien wel haar grootste hit. It's

0: Ja, precies. 80 jaar geleden kwam ze ter wereld. Linda Ronstadt, It's So Easy. Ze is de jarige van vandaag. Zometeen Noordnieuws van 19:30. En Fleur, waar ga je ons over bijpraten?
1: Ja, mocht je naar een plas toe willen om te zwemmen, dan heb ik een paar waarschuwingen van Blauwoog.
2: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
3: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
2: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
3: bijzondere verhalen
2: en prachtige plekken.
3: Zet je zomer in beweging.
2: Rondje Zummer, straks.
3: Bij RTV Noord.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Van mij, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: En dit is Noordnieuws van 19:30. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het Martini ziekenhuis in Groningen voerde vorig jaar de meeste operaties aan de endeldarm uit van heel Nederland. Dat deden ze ook nog eens met minder complicaties dan het landelijke gemiddelde. Chirurg Bastiaan Pultrum is trots op deze cijfers.
10: Ja, mensen beseffen dat niet. En de druppel was eigenlijk dat je toch ook wel eens van andere chirurgen in de landen hoort van, hè, van nou ja, wat werk je dan in Groningen? Nou, dan hebben ze het idee van dat doe je vast heel weinig operaties. Klein ziekenhuis, denk ik. Een klein streekziekenhuis. Terwijl het blijkt dat we dus het grootste ziekenhuis van Nederland zijn met qua endeldarmoperaties.
1: Het Martini ziekenhuis heeft vorig jaar 81 operaties uitgevoerd. De nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel gaat vandaag open. Hier kunnen asielzoekers terecht die nog geen opvangplek hebben. Ze worden gehuisvest in een voormalig kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt dat de mensen hier beschikken over wifi, water en stroom. Alleen mensen die zich bij het COA hebben gemeld, krijgen toegang tot het pand. De opvang is bedoeld voor 80 tot 120 mensen. En in de avond worden zij per bus overgebracht naar de nachtopvang die nu in Nieuwe Pekela is. Patricia Gjaltema stopt als directeur van de Gjaltema Groep. De leiding van het stijgerbouwbedrijf in Groningen komt in handen van de Limburgse stijgerbouwer LSB Groep. Patricia Gjaltema blijft vanuit de familie als adviseur aan het bedrijf verbonden. Maar nu ze haar directiezetel verlaat, doet de familie nog een stapje verder terug uit de onderneming. Het bedrijf gaat met 2 andere stijgerbouwers verder. Op meerdere zwemplekken in Groningen geldt een waarschuwing voor blauwalg of is er een negatief zwemadvies. Blauwalg is onder meer vastgesteld in het Zuidlaardermeer bij Meerwijk, het Paterswoldsemeer bij de Leijten en een aantal strandjes rond het Lauwersmeer. Het negatieve zwemadvies van het Stadstrand aan de Oosterhamrikkade in Groningen is opgeheven. En locaties als de Hoornse Plas en de Kardingenplas kenden dit jaar nog geen waarschuwingen, waar dat in voorgaande jaren vaak wel het geval was. Op zwemindex.nl zijn alle zwemplekken waar eventueel een waarschuwing voor geld terug te vinden. Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
0: De
2: ochtendploeg.
3: Met Stefan Kosters.
0: Ja, komen er nou wel of geen grote zonneparken naar Midden-Groningen? We gaan het er zo over hebben. En ook Harma, praat je bij over het tropische weer van vandaag.
3: Bye.

0: Lekker wakker worden met Billy Joel op Noord. En Tell Her About It in de ochtendploeg. Ja, het open uitzicht, de akkers en de ruimte rond hun dorp. Nou, bewoners in Siddeburen en Sappemeer strijden al jaren tegen de mogelijke komst van een groot zonnepark. Het nieuwe gemeentebestuur lijkt nu een einde te maken aan uitgestrekte velden met panelen. Maar toch kan de vlag nog niet uit, waardoor de bewoners nog steeds in spanning zitten.
1: Als je over de A7 rijdt, dan kom je toch zeer regelmatig zonneparken tegen. Bovendien staan er een heleboel windmolens. Wij wekken hier al enorm veel alternatieve energie op. Dus dan hoef je niet nog meer te doen.
2: Hoe mooi is het natuur? Hoe mooi is het wonen aan het Achterdiep? Met deze, waar wil je in onze provincie nog zulke mooie uitzichten?
3: Je wilt helemaal natuurlijk niet tegen windmolens of tegen zonneparken aankijken. Als ik alleen kijk naar deze route, die wordt veel gebruikt door fietsers en wandelaars. Ja, is dat nou datgene wat we willen? En is dat nou wat de toeristen willen? Ik denk het niet.
0: Ja, je hoort een aantal inwoners van Siddeburen en Sappemeer. Die zijn gesproken door verslaggever Maarten Siepel. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Over wat voor zonneparken hebben we nu eigenlijk?
4: Ja, dit gaat eigenlijk nog over twee grote zonneparken die mogelijk op locaties komen ten noorden van Sappemeer en Siddeburen. Het gaat ook wel echt dus inderdaad om behoorlijke proporties aan zonnepanelen als je dat vergelijkt met hoe gemiddeld hoe groot zonneparken zijn. Maar de vraag is altijd van, ja, komen ze er eigenlijk nog? Het is al een heel langlopend traject. Er is momenteel ook nog steeds geen paneel gerecht. De gemeente heeft laatst in het nieuwe coalitieakkoord hebben de partijen eigenlijk samengelukt. Gezegd van ja, wij willen niet meer grote zonneparken hebben in Midden-Groningen. Nou, dit zouden er nog wel twee mogelijk kunnen zijn.
0: Ja, wat betekent dat als de nieuwe gemeentebestuur zegt in het coalitieakkoord, we gaan er geen medewerking verlenen. Komen ze er nou wel of niet?
4: Ja, nou ja, dat is eigenlijk de vraag die ik ook stelde aan de wethouder die daarover gaat. Want het lijkt hele stoere taal natuurlijk uit zo'n coalitieakkoord om te zeggen van, wij willen die zonneparken niet meer. Maar als je dan vervolgens aan deze twee projecten refereert, ja, dan zegt men dat het toch eigenlijk nog niet zo makkelijk is om te zeggen of ze er wel of niet komen. De wens is wel dat ze er eigenlijk niet gaan komen. Maar omdat dit al twee projecten zijn die al zo lang eigenlijk in ontwikkeling zijn, is het de vraag of de gemeente er überhaupt eigenlijk nog wel van af kan. De wethouder laat in ieder geval in een reactie weten dat het mogelijk door wet en regelgeving niet mogelijk is om deze projecten als het ware in de prullenbak te doen. Ja, dat is natuurlijk in die zin wel wat pijnlijk. Want als je zulke stoere taal hebt in zo'n coalitieakkoord, maar je komt eigenlijk tot de conclusie dat je misschien niet van deze twee zonneparken af kan, waar natuurlijk al toch wel best wel veel onvrede is onder inwoners. Ja, dan maakt dat het toch wel pijnlijk.
0: Ja, de gemeente legt die zonnepanelen niet zelf neer. Dat wordt gedaan door organisaties, bedrijven die dat allemaal hebben aangevraagd. Heb je ook die ontwikkelaars gesproken?
4: Ja,
0: wat zijn zij ervan?
4: Ja, die willen natuurlijk doorgaan met die projecten. Ja, dat klinkt misschien ook wel wat logisch. Maar die zeggen ook wel van, ja, voor de energietransitie is het belangrijk dat deze zonneparken er komen. Wij zijn inderdaad ook al lang bezig met deze projecten. Dat gaat echt al wel over jaren. En ze hebben ook momenteel ook al de vergunningsaanvraag ingediend. Dat moet dan door de gemeente worden bestudeerd. Als het ware, de gemeenteraad gaat daar ook nog over. Maar die zeggen wel van, ja, wij zitten eigenlijk momenteel ook in de wachtkamer. En in die zin ook met onduidelijkheid van, wat gaat er nou gebeuren met de projecten die zij aan het ontwikkelen zijn.
0: Ja, kortom, het blijft dus onzeker, ook voor die inwoners daar. Wat doet dat met die mensen?
4: Ja, het vreet aan die mensen. Dat is ook wel wat een van die bewoners zei. Van, ja, je zit eigenlijk al jaren in onduidelijkheid. Je lijkt nu een soort van een antwoord te krijgen dat de gemeente en de nieuwe coalitie eigenlijk zegt van, we willen die zonneparken niet. Dus dat stemt hen in eerste instantie wel tevreden. Dat de wethouder eigenlijk ook moet toegeven dat ze mogelijk niet onder deze twee zonneparken uit kunnen. Ja, zorgt weer voor onduidelijkheid bij deze mensen die dus al jaren zich aan het verzetten zijn. Dus ja, het blijft eigenlijk nog een verhaal waar nog geen end of geen punt achter kan worden gezet. En ja, dat maakt het voor die bewoners in ieder geval de situatie nog steeds wel gewoon niet leuk uiteraard.
0: Ja, laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt voor die bewoners in Siddeburen en Sappemeer. Dankjewel voor de toelichting, verslaggever Maarten Siepel. Zometeen Harma met een uitgebreid weerbericht naar Max en Andy Grammer.

0: gezellige zomerse muziek van Peter Allen, I Go To Rio. Ik heb het even opgezocht, Harma. 23 graden op dit moment in Rio de Janeiro.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Dat betekent dat het in Grun veel warmer gaat worden.
1: Jazeker, absoluut. Ja, dat is zo. Nou ja, als het door op dit moment 23 graden is, loopt een stukje achter, hè. Dan zal het door dus nacht weten.
0: Dat klopt. Ja,
1: ja, dat klopt.
0: Ja, dus het zal daar niet warmer worden.
1: Nou, voor
0: ja,
1: de
0: uiteindelijk
1: nacht,
0: wel weer.
1: Nee, maar voor vandaag overdag, dat je dus straks gaat komen. Ja, dus zal die temperatuur ook wel weer flink opgelopen. Ja, en hier natuurlijk ook een prima dag met zon overgoten weer. De wind die wordt wat staker, maar smotig komt door het noordoosten met 23 graden op de wadden tot 28 graden verder de provincie. En van open en vannacht vrij helder en rustig weer. 16 tot 19 graden als minimum. En maar is er regelmatig zon. Maar er is ook bewolking en een enkel buitje is nooit al door uit te sloten. En de temperatuur 22 tot 26 kroon.
0: Harma, dankjewel.

0: muziek van Ed Sheeran on Noord. Zo'n 8:10. Ja, en ook deze Ed Sheeran die heeft natuurlijk heel veel merchandise op de markt gebracht. Ja, dat denk dan direct aan t-shirtjes, sleutelhangertjes. Andere artiesten, zoals Geertje Halling bijvoorbeeld, die maken er nog veel meer producten. Bijvoorbeeld, je kan onder een dekbed slapen met Geertje Halling erop. Maar Ed Sheeran die heeft nou toch wat op de markt gebracht?
1: Ja.
0: Hij heeft zijn eigen sauslijn.
1: Sauslijn?
0: Ja, allemaal sausen heeft hij op de markt gebracht. Waaronder ketchup. Dat heeft hij dan omgedoopt tot Edship. Lopend vuur. Ja, een hele slechte woordgrap.
1: Nou ja, het zal wel een stuk duurder zijn.
0: Dat denk ik ook. Ja. Ik zoek altijd het goedkoopste tankstation op. Daarover gesproken, dat is onze stelling van vandaag. Wat doe jij? Zoek jij altijd de goedkoopste pomp op? Praat met ons mee, want er komen veel reacties binnen.
1: Ja, en ik heb het idee dat Harjo Kiel ook regelmatig even over de grens gaat om te tanken. Want hij stuurt ons een screenshot van zijn tank-app. In zijn Duitse tank-app in ieder geval. En hij schrijft ons, ja, ook in Duitsland is het de laatste tijd toch wat duurder geworden. En Benny Bos die vindt het allemaal maar een beetje een hoop lawaai om wat benzine. Ik denk dat hij het wat overdreven vindt, de hele discussie.
0: Nou ja, maar goed,
1: maakt wel uit, ja.
0: Als je veel rijdt.
1: Ja, zeker.
0: Iedere week je tank volgooien, kan misschien wel zo rond de €25 schelen.
1: Nou, dat is nogal wat, hoor.
0: Reken dan maar uit per maand. Dan zit je zo op €200.
1: Ja, als het meer is. Jan Wolgen is het daar ook helemaal mee eens. Hij zegt, je bent een dief van je eigen portemonnee. En wanneer je niet het goedkoopste tankstation opzoekt. En Ineke Tonkens, ja, die is toch weer van het wat meer het gemak. En dat mag natuurlijk ook. Ze tankt meestal bij het tankstation vlak bij ons. Tenzij dat natuurlijk een heel goedkoop station is.
0: Ja, dan doen we dan natuurlijk met veel plezier de tank volgooien.
1: Maar ik snap het ook wel. Ja, als je dan een heel eind om moet rijden om bij een wat goedkopere pomp te zijn. Ja, dan heb je ook al wat litertjes benzine verstookt. En ben je dan nog wel goedkoper uit. Jans Harms, die trekt een conclusie, een heel duidelijke. Die zegt een duur land. Ik denk dat we het daar allemaal wel mee eens zijn, Jans. En de prijzen blijven ook nog wel even hoog als we het zo bij de pompen bekijken. En tot slot, Arie Boulanger, die heeft een tank-app. Een handige tank-app die ook de Duitse prijzen aangeeft.
0: Dus dat is handig.
1: Dus niet alleen de Nederlandse, maar ook de Duitse. Dus dan kan die zo kijken waar die moet tanken.
0: Nou, Bakker, stuur maar even naar ons welke app dat is dan. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Ik zoek altijd het goedkoopste tankstation op. Dat is de stelling van vandaag. Op dit moment eens met die stelling 70% van de Grunnigers.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
0: Dat kan natuurlijk via rtvnoord.nl. Of stuur even een appje 050-3188-288. Straks het internationaal van 8:00. En tot die tijd, Huey Lewis in de nieuws met Hip.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Sociodeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op sociodeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja. Au.
3: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTP Noord-app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
9: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
8: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
10: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
8: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
2: Markant, eigenwijs, een kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
3: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlagtwedde.

Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler.

0: Het is nu 10:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daar hebben ze ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

0: Het is vakantietijd, dus is er vandaag geen reguliere uitzending van Goud, maar een editie van Zomergoud. In Zomergoud spreken wij met een gast die eerder in de uitzending van Goud is geweest, maar waarvan het onderwerp en gesprek eigenlijk nog niet klaar is. En daarom staat Zomergoud in het teken van een goudgesprek. We nemen de tijd om met onze gast een uur lang te spreken. En vandaag bij ons in de studio aanwezig is Jules Genaert. Fijn dat je weer bij ons in de studio bent, Jules.
1: Ja, gezellig, Linda. Hartstikke leuk. Hoe is het met je?
0: Ja,
1: lekker in de zomer,
0: goed.
1: Hè?
0: Ja, zeker. Lekker in de zomer.
1: Mooi.
0: Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ja, en Jules is jaar en dag onze vaste weerman geweest eigenlijk, hè? En zo nu en dan zal hij nog een keer aanschuiven, maar hij verzorgt niet meer dagelijks het weer voor ons, helaas.
1: Nee, inderdaad. Dat was altijd op internet. Dat was altijd hartstikke leuk om te doen, natuurlijk. Lekker in je eigen thuisverwachting. De beste training om een goede weersvoorspeller te worden, zeg ik altijd maar. En ook leuk om er mee te nemen. En ook voor de nieuwe uitzending natuurlijk, die hier al een paar jaar aan de gang zijn. Maar ja, je hebt natuurlijk veel andere activiteiten. Ik heb ook veel begeleiding voor het risicomanagement, veiligheidsmanagement bij evenementen. En die zijn meestal op zaterdag en zondag en zo. En dit is ook iedere dag. Dus ik probeer wat meer geheelvrije dagen te creëren voor mezelf. En dan zal het waarschijnlijk vooral op maandag en dinsdag zijn. Dus vandaar dat ik even met het zevendaagse bericht op Westerwolde Actueel ben gestopt. Maar goed, zetten we een mooi nieuw bericht op.
0: Ja, zeker. Nou ja, helaas natuurlijk. Maar ja, heel logisch ook wel.
1: Ja, weet je, het is ook, je hebt ook andere collega's die wel eens in kunnen vallen en dergelijke. Maar ja, ik zeg altijd wel zo van, als mensen willen samenwerken, dan is dat een beetje lastig. Samen willen ze wel zijn, maar werken, dat is soms wat moeilijk. Mag je verder vergeten, hoor. Dus, maar goed, die zijn er wel, maar de kan er een keer komen. Maar ja, zo is het eventjes wat rustiger voor mij.
0: Ja, ja, heel duidelijk. Ja, je bent hier dus al jaar en dag te vinden eigenlijk. Hoe lang weet je de studio eigenlijk al te vinden?
1: Nou, ik ben gekomen uit Wageningen natuurlijk, waar ik woonde. En ja, voor Radio 2 zat dan altijd een collega van mij. En die zei van, wil je niet naar Groningen komen? En ik wou was het anders. Dus zo ben ik hier toevallig gekomen in Vlachtwedde. En nou ja, goed, de radio kwam snel kijken van, hey, er zit een weervoorspeller in de buurt. En kun je die bij ons in de uitzending in op zaterdag wat komen vertellen? Ik zei, ja, prima, hartstikke leuk. En van het een kwam het ander. Ik ging ook een programma presenteren zelf. Duo-programma eerst op zaterdagochtend. Wie kent het nog? Het beroemde Volkoren Radio. Nou, dat was toch best wel een shock voor mij. Niet vanwege het Volkoren Radio. Want er kwam natuurlijk een dierenarts en een kattenspecialist. En wat nog meer allemaal. En boswachter natuurlijk. Ik kwam er allemaal verhalen vertellen. En ook allemaal variété. Ik deed ook redactie. Maar goed, je kreeg ook mensen in jouw eigen programma. Of ons programma, samen met Marion was dat.
0: Ja.
1: Die kwam bij ons, bij mij, dus het weer voorspellen. Dus nou ja, daar leer je ook een heleboel over radio bij. Wat je wel en vooal niet moet doen. Dus dat is ja, 25 jaar geleden en nu zijn we hier.
0: Ja, nou, dat is een hele snel inderdaad. En hoe heet het programma toen?
1: Ja, dat was Volkoren Radio, was dat. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, we moeten ook echte eitjes koken, deden we.
0: Oh, echt?
1: Of, ja, dat was niet zomaar iets. Het was echt verse broodjes. De bakker kwam verse broodjes
0: ontbrengen.
1: Ja, met lekkere jam erbij en ook een eitje.
0: Oké. Okay.
1: En dat was hartstikke leuk. Koffie natuurlijk. Een klein glaasje zuur voor de gasten.
0: Ja.
1: Dat is leuk, hoor. Ja.
0: Weet je.
1: En meestal tussen 9 en 10 was dan andere gasten van een activiteit of iets dergelijks. Dus
0: ja,
1: dat is een hele toestand. De zaterdagochtend bij Radio Westerwolde heette dat toen uiteraard.
0: Ja.
1: En tussen 10 en 11 had je ook altijd op Oin Knijen. Weet je dat nog?
0: Ja? Nee, dat weet ik niet meer.
1: Nee, dat is hartstikke leuk. Een getrouwingsgesprekje en zo. Met iemand die echt in het veld werkt of iets anders doet en zo. Even een lekker praatje bijpraten, biproten.
0: Ja.
1: En dan krijg je gelijk ook een beetje Groningse les.
0: Ja.
1: Dus dan rol je daar ook lekker in.
0: Ja, nou ja, dat is ook zo. Dat klinkt hartstikke gezellig.
1: Ja,
0: dat zouden wij weer moeten doen.
1: Weet je wat het is? Ja, dat was natuurlijk al lang gestart in de radio hier. En ik kwam het dan na een dag of een jaar of 8 later kwam ik er dan bij. Dus het was net geen pioniertijd meer. Maar het was leuk, een beetje ontwikkeling en nieuwe geitjes en zo. En ja, vind ik altijd leuk om te doen.
0: Ja, ja, dat klinkt ook gewoon leuk.
1: Ja.
0: Eitje koken en zo, wat grappig.
1: Ja, nou ja. Ja, dat ging met een eierkoker, hè? Dus niet met een pannetje, eventjes voor de gordel. Met een eierkoker, dat is heel toestand altijd. Het weer heeft je eierkoker bij zich.
0: Oh.
1: Nou, op een gegeven moment hebben we hem maar gekocht voor het programma. Die staat hier nog in het...
0: Oh, echt? Dus we kunnen dat gewoon weer oppakken gewoon ook.
1: Jij kan het zeker oppakken als je dat wilt.
0: Ja, nou ja, zo leer je nog eens een keer wat, hè?
1: Misschien op vrijdag het gouden eitje.
0: Het gouden
1: voor de
0: eitje.
1: Gast van die dag. Nou, kijk eens.
0: Kijk, zo komen die ideetjes op tafel.
1: Blijf meedenken, Linda.
0: Wat fijn, Jules.
1: Ja, goed, ook andere dingen gedaan. Dus we komen er nog meer over te spreken. Met Paas Puzzelrit geholpen en zo. Hartstikke leuk.
0: Oh, ja.
1: En Nou, dat is natuurlijk allemaal een schitterende streek hier dus.
0: Ja, ja, mooi. Absoluut. Nou, mooi. Ik denk dat we even naar het plaatje toe gaan.

0: Lia Buurzen en Alje van Bolhuis met Aans zegt mor sorry. Ja, Jules, die had jij meegenomen.
1: Ja, mooi is dat, hè? Ja. Dat is Alje van Bolhuis en Lia Buurzen. Een van de dingste dingen die ik dan tegenkwam zoveel jaar geleden. Ik heb het even opgezocht. Alje van Bolhuis werkte bij de provincie Groningen. En is ook rechter, geloof ik, geweest. Of in ieder geval rechter gestudeerd. En hij wordt 75 dit jaar. En ze hebben ook nog een ander plaatje gemaakt. Lia Buurzen was natuurlijk ook heel bekend als zangeres. Gouden strot uit de Eemse regio natuurlijk, uit Delfzijl. En als ik denk aan die van Kenny Rogers, weet je wel? En ja. Dolly Parton?
0: Ja.
1: Ook zo'n heerlijk plaatje. Dat is, en dit is ook een beetje in dat genre, vind ik lekker.
0: Ja, nou dat snap ik helemaal. Ja. Ik heb haar laatst nog een keer live gezien trouwens.
1: Oh, vertel.
0: Toen was ze met Edwin de Vries was aan het zingen. Dus liedjes van Ede Staal.
1: Over Ede?
0: Dus, ja, dat was hartstikke leuk.
1: Kijk.
0: Dus, ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Dat was het goed.
0: Ja, zeker.
1: Ja, goede stem, hè? Dus,
0: ja, fantastisch. En ze hadden ook een symfonisch orkest bij en zo. Dus dat was hartstikke leuk.
1: Mm.
0: Ja, nou, goed. Nou. Dat is eventjes een zijstraatje.
1: Hou ons op de hoogte als we weer komen.
0: Oké, ja, dat zal ik doen. Ja. Helemaal goed. Ja, ik ken jou vooral als onze weerman natuurlijk. Hoe word je nou weerman?
1: Ja, weerman studeren, zogezegd. Weerman leren. Het is een natuurkunde toepassing. En ook meteorologie natuurlijk, dus ook aardeskunde. Geologie niet, maar geofysica eigenlijk. Dus natuurkunde van de aardbol. En de aarde draait dus onze as. Daar zit de atmosfeer tussen. En het is warm en koud. En door het draaien ontstaat er weer en klimaat. En daar moet je dus gehakt van zien te breien uit die bewegingsvergelijkingen. Is het ingewikkeld nu of gaat het wel?
0: Nee, nou ja, je vertelt het eigenlijk wel heel simpel.
1: Ja.
0: Terwijl ik denk, volgens mij zit er best wel een hele hoop achter.
1: Ja, je moet wel wat wist en natuur kunnen natuurlijk. Om het een beetje, proberen te begrijpen, laat ik zo zeggen. Voor de rest natuurlijk toch wel vrij veel oefenen. Natuurlijk alle grappen en rollen zitten erin. Dan komt er wel weer onweer, dan geen onweer. Dan komt het weer uit het oosten, dan komt het weer uit het westen. Dus er zijn allemaal dingen die je moet begrijpen. Je moet ook een beetje kunnen computeren tegenwoordig. Veel wordt natuurlijk berekend door allerlei computers. Hoe en wat, waarom. En een van de valkuilen bij dat werk is, bij die computermodellen, is dat computers berekenen soms ook gewoon onzin. Dat is een numeriek proces. Ze rekenen gewoon tot ze erbij neervallen, die computers. En of het nou reëel is of niet, dat maakt ze niet uit. Dus ze berekenen ook dingen die niet kloppen. Althans, niet voorkomen, laat ik zo zeggen. Dus je moet dat er een beetje uithalen. Je moet er een beetje mee om kunnen gaan.
0: Dat
1: verbaast me. En wat je nooit met vrede is naar buiten kijken. Dat is altijd de realiteit. Zelf meten.
0: Natte vinger in de lucht.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, meten. Inderdaad. Zeker.
0: Ja.
1: Dus je thuisverwachting maken. Dus kun je zelf gelijk zien of het uitkomt.
0: Ja, dat is waar.
1: En veel trainen dus.
0: Heb je er wel eens heel erg naast gezeten?
1: Het begin, eerst een paar jaar, dacht ik wel eens van dat had ik toch beter moeten zien, zo gezegd. Sommige grotere dingen denk je van, inderdaad, het gaat toch niet onweer of wel. Allah, dat kan altijd, dat is altijd een beetje een toevalsproces. Soms ook wat heel bekend is, noordenwind. Ja, vroeger had je natuurlijk minder berekeningen en minder goede satellietfoto's. Met noordenwind, dat je dan ineens mist krijgt in het voorjaar of zo, hè. We weten ervan hier, uiteraard. Ja. Dan wordt het zonnig voorspeld. Maar dan is het de hele dag mistig. Daar gaan we weer. En in dat verlengde heb je vaak ook dat het 's winters ineens begint motregen en dus te ijzelen als het heeft gevroren. Dat zie je ook niet op de radar, dus dat moet je wel weten. En het is ook vaak zo dat als je in het midden van het land zit, dan zijn de hoeken van het land vrij ver weg.
0: Ja.
1: Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Dus dat soort dingen, dat mis je soms wel eens in het begin. Maar op een gegeven moment ben je er wel op gespitst. Dus echt ernaast, dat komt bijna niet voor. Hoewel er wel eens een bui valt bij de bureau, ik zeg maar. Hoor. Dus iedere bui die ik voorspel, die komt op de goede plaats terecht.
0: Goed, dat is ook wel weer een beetje logisch misschien wel.
1: Dat is logisch, dat is het proces, ja.
0: Ja.
1: Er zitten limieten aan,
0: wat
1: je kunt voorspellen.
0: Ja, je gaf aan zo van, computers hebben het niet altijd goed. Die doen het toch ook op basis van meetapparatuur, denk ik dan?
1: Die metingen gaan de computer in, zo gezegd. De computer moet er eerst een soort van gehakt van maken, gemengd gehakt. Al die metingen in een goed beeld plaatsen. Dat is dan het begin, de situatie, wat ook niet helemaal precies is. Ook maar een benadering. En dan begint men te rekenen. En het rekenproces kan nog wel eens een verkeerde kant uitlopen. Dat het te warm wordt, volgens Bartjens. Of te koud, of te droog, kan ook. Te weinig neerslag, Of te nat, dat kan ook. Wat ook wel eens voorkomt, dat 's winters de sneeuw niet goed berekend wordt. Dat dit te snel weg wordt gesmolten, laten smelten.
0: Ja.
1: Of juist niet, dan krijg je dus per dag de koudere temperaturen. Of juist niet. Dat is ook een heel moeilijk proces voor een computer.
0: Zie je dat wel meteen, inmiddels?
1: Nou, je ziet als er een situatie is die verdacht is. Van, oh jee, het kan toch wel eens gaan regenen. Of het kan toch wel eens gaan ijzelen. Dus dan ben je wel alert, dan ben je wat voorzichtiger. En dan ga je er uitgebreider mee om, zo gezegd dus.
0: En de codes, hè? Je hebt code oranje, geel, oranje, rood. Oh, gaan we daar niet over hebben?
1: Ja. Oh, okay. Nou, ik zal je wat vertellen voordat er een plaatje misschien is gaan straks. Ik wil niet vluchten, maar de codes zullen op termijn ook worden afgeschaft.
0: Ja.
1: Dus men werkt er een wat lokale waarschuwingssysteem van KNMI-wegen uit. Daar hebben ze ook een app voor tegenwoordig. Dat mag dan allemaal tegenwoordig, juridisch. En waarschijnlijk op termijn, 1 of 2 jaar, zullen de codes ook verdwijnen. Dus van die paniek bijna af.
0: Ja, nou, daar zullen we straks nog even
1: over. Ja, codes zijn een afspraak, hè, om het algemene publiek te waarschuwen en de instanties.
0: Ja, soms is dat toch wel heel fijn.
1: Ja,

0: goed als dit, hè? Millet Road. Ja, een beetje voor mijn tijd, dan zal ik je verklappen.
1: Oké.
0: Okay. Dat had natuurlijk die Sacramento hit, dat ken je vast wel, hè? Sacramento. Ja. Iedereen ging toen naar San Francisco ook natuurlijk om redenen waarschijnlijk, met een busje en bla bla bla. En dit was zo'n band die was een beetje voor mijn tijd. En de zangeres heette Sally Carr. En eigenlijk het naam die ik nooit meer ben vergeten. Waarom weet ik niet, maar ik denk altijd wel vaak eens wat. What's in a name? Ken je het effect van, waarom ben je goed? Dat zal wel aan je naam liggen, hoe je heet.
1: Ja.
0: Ja?
1: Maar heet ze ook echt zo?
0: Ze heet volgens mij echt Sally Carr. Kijk even naar de regie. Ja. En ik vond dat een aparte stem. En leuke liedjes natuurlijk. En een beetje van die trommeltonnetjes, hoe heet dat een beetje volgens mij?
1: Beetje de percussie erbij en zo.
0: Ja. En ik kwam erachter dat ze ook Schotse is. Ze leeft nog. Ze is 81. Het gaat er goed. Ze is Schotse, daarom komt die stem iets meer naar voren. Dus,
1: Ja, dat vind je mooier dan het Engels.
0: Nou ja, bij dit wel. Dus toevallig, ik was nog jong natuurlijk. Dus bij toeval blijft wel iets plakken. Je kent het wel, hè? Waarom weet je ook niet? Jaren later heb je het er over.
1: Ja.
0: En dat vandaar. Maar heb je het ook wel eens dat je zegt van, wat ze er nemen?
1: Ja.
0: Heb je het met iemand van dat je zegt van, die heeft Elsa een goede naam? Ja, ik heb een beetje lastige naam, dus... Jou is toch wel beter?
1: Ja, dat is veel makkelijker inderdaad. Ja, nee, weet ik niet. Ja, ik denk het wel, maar niet dat ik zo even iemand kan noemen eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: Nee. Ja. Nee. Dus, Maar goed. Mooi.
0: Goed.
1: Mooi om weer te horen.
0: Car, ja.
1: Ja, precies.
0: Schotse van een leuk plaatje, dus...
1: Hartstikke
0: fijn. Waar gaan we het over?
1: Over de codes in het weer, inderdaad.
0: Oh, dat. Ik weet niet, ik zal even kijken wanneer het... gaat verdwijnen. Ik dacht over 2 jaar of zo, of 1 of 2 jaar.
1: Ja. Maar hoe worden wij dan nog op de hoogte gebracht?
0: Ja, via die app kun je dat doen. Dan krijg je wel notificaties natuurlijk.
1: Ja.
0: Geluidjes dat er ergens in de zon het onweer aankomt of zo. Dus, dan heb je wel andere gratis websites ook al. Hè. Dus heb je ook allemaal apps, dus dat kan ook. Dus blijf een beetje voorzichtig blijven. Dus kijk lekker naar buiten, joh. Dat is het beste wat er is.
1: Is het ook niet zo dat die codes er eigenlijk zijn om ook gewoon een bepaalde soort regeling te kunnen treffen dan?
0: Ja.
1: Dat als er bijvoorbeeld een of andere evenement is of zo, dat je dan kan zeggen van, we zetten daar een code neer.
0: Ja.
1: Dan is het wat makkelijker om dat te ontruimen of zo? Of zeg ik nou echt iets heel raars?
0: Ja, dat is de verkeerde volgorde. Ze kunnen natuurlijk niet de markt beïnvloeden van...

0: van, oh ja, je hebt er iets, je wilt het laten ontruimen. We doen vast code rood, weet je wel. Hij moet wel aan de regels, weerkundige regels voldoen.
1: Tuurlijk.
0: Het is allemaal mooi beschreven hoe dat is natuurlijk. Het is wel een punt dat ze, kijk, hoe erger het wordt, het weer, hoe minder goed je kunt voorspellen. Hoe korter vooruit. Onweer, storm gaat dan nog wel. Dan kun je de volgende dag redelijk goed voorspellen tegenwoordig. Maar echt gekke dingen, het wordt lastig. En ja, vaak wel in zo'n praatgroep, om die codes inderdaad te bestendigen, zit natuurlijk ook de NS, Rijkswaterstaat en zo. En die willen dat vaak wat eerder weten. Want dan kan een spoorboekje natuurlijk wat worden aangepast. Dan weten de mensen dat alvast. Dus dan ga je het weer naar voren halen. En dan heb je soms het geval dat die codes er te lang zijn. Dus 24 uur code geel, 36 uur code oranje. Ja, met die hitte kon dat wel, weet je wel, met de zware stormen. Meestal is het wat lang van tevoren. Denk van ja, het waarschuwingseffect is er een beetje vanaf.
1: Ja.
0: Ja, het is met het weer zo. Stop maar als het een beetje ingewikkeld wordt. Maar je moet een bepaalde waarschijnlijkheid hebben, een zekerheid, dat je iets kunt voorspellen of kunt waarschuwen. En het komt eigenlijk pas op een moment, kort daarvoor of iets langer daarvoor, of afhankelijk van de situatie.
1: Ja.
0: En dat is het ideale moment, dat het mensen niet te lang mogen worden gewaarschuwd, maar dat er voldoende zekerheid is om het een beetje te laten pakken.
1: Ja.
0: En nu komt er iets aparts. Wat ik nu ga zeggen, is, als je dat eigenlijk dan niet doet in het optimale periode, 1 of 2 uur lang, als je dat niet doet, dan ben je of te vroeg, of je bent te laat.
1: Ja,
0: dat is
1: zo'n
0: voetbalterm ook, hè?
1: Ja.
0: Een dingetje.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, ik volg het nog steeds.
0: Je moet
1: hoor,
0: een beetje wachten tot je het zeker weet.
1: Ja.
0: Maar ook niet weer te lang wachten. Lekker vraag.
1: Ja, maar dat is ook wel lastig, lijkt mij.
0: Nou, dat is wakker. Dus,
1: dat kan jij gewoon. Duidelijk.
0: Nee, blijf proberen.
1: Maar in principe, het gaat nu veel meer via de apps en dat soort dingetjes. Want het was ook vaak zo dat het bij de provinciegrens stopt. Hè, bepaalde codes.
0: Altijd.
1: Ja, terwijl het weer gaat natuurlijk over de provinciegrens heen.
0: Ja, dat is natuurlijk het probleem. Ja.
1: Ja.
0: Bij ons valt het nog mee. Ja, zeker ook in Drenthe. Zei je, ja, dat is een vrij eenduidig klimaat met wat lokale verschillen. Ja, bij ons is het al wat lastiger natuurlijk met het Waddengebied. Bij ons valt het wel mee, maar daar heb je ook al flinke verschillen, zeker met ijzel en zo.
1: Ja.
0: En ook met sneeuwbuien in de winter. Dan heb je vaak vanaf wat wel regenbuien tot aan, nou, bij ons een beetje, dan begint het al over te gaan in sneeuw. Ook door het iets hogere en drogere terrein. Dus dat is wel een verschil, maar ja. Dat zal dan ook verdwenen zijn, denk ik,
1: ja,
0: in die waarschuwingen.
1: Oké. Okay. Zijn er ook voorspellingen of weersomstandigheden waar je echt blij van wordt? Dat je zegt, oh, er komt een dikke storm aan of zo?
0: Nee, dat ben ik helemaal niet. Ik zou zeggen, 23 graden, half bewolkt. Windkracht 2 tot 3, prima toch? Of ligt het half bewolkt, moet ik zeggen. Vooral veel zon, dus vaak is dat het beste, toch?
1: Het is niet zo stormchaserig, zeg maar.
0: Ja, dat deed ik vroeger altijd, hè, met collega's uit Amerika geweest. Ja, 30 jaar geleden, 25 jaar geleden. Ze zijn pionier, hè, met paar collega's naar Amerika, naar het Middenwesten. Om te kijken hoe het in elkaar zit. Hè? Dat je het voor jezelf voorspelt met die tornado's. Dus een loodzware laptop mee, weet je wel. En dan een radioscanner voor de korte golf. Dan heb je al die politiewaarschuwingen, dan kun je dat mee krijgen. TV'tje aan boord in de bus, hartstikke leuk is dat, ja. En dan kon je ook in Amerika, had je die motels, dus langs de kant van de weg, die moeten allemaal een gratis telefoonnummer hebben voor nood.
1: Oh ja.
0: En die had je een internetservice met modem. Wie weet dat toch? En dan kon je in ieder motel kon een gratis nummer op internet bellen. Voor abonnement natuurlijk. En dan kun je overal kun je internet bellen. En de universiteit had allemaal plaatjes voor tornadevoorspellingen en dergelijke. En ze konden ook op de hoogte blijven. En tv natuurlijk, dus dat was heel leuk.
1: Heb je ook echt tornado's gezien dan? Of,
0: ja? Ja, niet zo gek veel, maar wel van alles en nog wat, ja. Dus, ja.
1: Maar niet dat je er bang van werd, zeg maar.
0: Je moet wel weten wat je doet. Dus je moet van de goede kant wel aanrijden. Dus je moet het niet zomaar doen, laat ik zo zeggen. Dus anders kan het wel gevaarlijk zijn. Ja.
1: Ik denk dat we blij mogen zijn dat we het hier niet hebben.
0: Die hebben we wel eens een enkele keer. Ja, wij niet, maar een heel enkele keer wel. We hebben natuurlijk wel waterrozen vanaf wat.
1: Ja.
0: Zeker bij de Waddeneilanden kan het behoorlijk uitpakken. Ameland heeft er een paar gehad. En echte tornado's zijn zeer zeldzaam bij ons. Is in Brabant een keer geweest en ook in Overijssel. Maar bij ons, bij mij weten niet.
1: Dus. Maar daar heb je ook echt warm water voor nodig, toch? Dat hebben we hier niet.
0: Nee,
1: echt.
0: Dat is wat anders. Oh. Dat zijn de waterrozen, zo gezegd. Dus,
1: okay.
0: Er komt wel eens wat in vaak augustus via Friesland met een westenwind. Heb je vaak wel eens wat waterrozen. Ook op land, zeg maar. Maar dat is vanaf het IJsselmeer komen die. En die kunnen wel eens tot bij ons komen, zo gezegd. Maar
1: okay.
0: Dat is ook vrij zeldzaam.
1: De categorie 5, die gaan wij niet treffen.
0: Categorie 5? Nee, zeker niet.
1: Dat moeten we
0: ook. Je weet het niet, met de klimaatverandering, past er voorop.
1: Ja, dat is ook weer waar. Ja. Oh, dat is ook wel weer een goede, ja. Mm-hmm. Ja, precies. Goed, we gaan even verder naar muziek. A Real Mother For You, van Johnny Guitar Watson.

0: Uit welk jaar komt dit, Linda? Zeg het eens eventjes.
1: Het is een tijdje geleden. Ik zit achter de computer. Ja, dan moet ik eerst even opzoeken, Sjoel.
0: Nou, kom op. Ja. We hebben nog tijd.
1: Oh, we hebben nog tijd.
0: Het is een gezellig praatuurtje hier bij de radio, dus kom op.
1: Ja, dat is
0: zeker.
1: Zullen
0: we een gokje doen?
1: Nou.
0: Want ik zat toen op school, dat weet ik nog wel. En was ook zo meer van die plaat dat je toen veel echt een zware gitaarsound. En dit was er natuurlijk ook één.
1: Ja.
0: Dat was een iets lichtere variant. En ik denk dat het uit 1979 komt of zo, of nog wel later.
1: Oké. Okay. Oh, dan had ik hem wel
0: nog later?
1: Goed geplaatst,
0: eerder?
1: Eigenlijk.
0: Oké. Okay.
1: Nee, ik had hem wel goed geplaatst. Maar
0: eerder
1: goed,
0: of later?
1: Nou ja, ik zou denken 70, 80. Hè? Dan hou ik hem lekker
0: ja,
1: ruim. Ja,
0: het al?
1: Ja, nou ja, goed.
0: Heb
1: weet
0: je het
1: je,
0: al weten te vinden of niet?
1: Ik, okay. Zou ik dat eens even doen, gewoon?
0: Ja, doe maar.
1: Maar dan moet jij even verder praten natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Is
1: anders
0: goed,
1: is voor de mensen
0: ook
1: niet
0: fijn. Ik van jou weten. Ja, jij bent
1: of van mij weten.
0: Je bent niet zo kort, niet zo lang bij de radio, hè?
1: Nou, ja, maar uiteindelijk wel. Maar goed, niet, niet achter de microfoon, nee. Dat klopt.
0: Vroeger wel, of...
1: Nee, vroeger ook niet.
0: Ook niet?
1: Nee, nee.
0: Ben je er zomaar tegenaan gelopen?
1: Ja, ik ben er echt zomaar tegenaan gelopen, inderdaad.
0: Hoe komt dat? Advertentie gezien of zo? Of iemand die je kende?
1: Nou, het is via de bingo gegaan eigenlijk.
0: Ah?
1: Ja, ja, zo ben ik er een beetje ingerold.
0: Leuk, hè, die bingo?
1: Ja, ja, ja. Is hartstikke leuk.
0: Ja. Ja, heb je wel eens gehoord te presenteren op de bingo? Of niet? Al?
1: Ja, heb ik niet vaak gedaan, maar nee? Ja, ik heb dat wel eens gedaan.
0: Ja, ik heb het ook wel eens gedaan. Hartstikke leuk. Ja,
1: ja,
0: dus,
1: ja. Ja, dat is weer een andere tak van
0: nou,
1: sport.
0: Dat is een grote eer, hè? Dan,
1: ja, ja, absoluut.
0: Heb je toch een beetje gemaakt?
1: Ja, is dat zo? Nou, ik,
0: nou.
1: Ik ben na de bingo heb ik dan brunchroom gedaan ook op zaterdag.
0: Dat is zo, ja, brunchroom, ja.
1: Ja, ja, heb ik ook nog gepresenteerd. Ja, één
0: dat
1: keer
0: doe je
1: inderdaad. Nee, nee, daar ben ik mee gestopt sinds ik begonnen ben met goud, zeg
0: ben je
1: maar.
0: Een goede stem. Ben je onderwijzer ergens of zo geweest of nog steeds?
1: Oh jee, gaat het niet over mij? Nee, ik ben geen onderwijzer geweest ergens.
0: Wat wel? Daar wil ik wat van je weten, eerlijk gezegd.
1: Ja, hè?
0: We, hè?
1: Ja, ja, ja. Directiesecretaresse.
0: Oh, dus
1: ik heb een sectoriële opleiding gehad. Ja.
0: Dat verklaart vrij veel, ja.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, toch wel een beetje. Dus,
1: oh, vertel.
0: Nou ja, netjes, correct, duidelijk.
1: Ja, en ik word hier ook structuur Linda genoemd. Dus dat,
0: structuur Linda?
1: Ja, ja, dat past hier ook wel een beetje. Ja,
0: oh.
1: Ja, ja, ja. Jan begint heel hard te
0: dat
1: lachen.
0: Dat parkeren we eventjes. Maar heb je gewerkt dan? In de buurt of ergens anders?
1: In Veendam heb ik een tijd gewerkt. In Hoge Zand heb ik een tijd gewerkt.
0: Leuk.
1: Ja, ja, maar ook in Nieuwbuinen heb ik gewerkt.
0: Hmm.
1: Ja, weet je, ja. Dus,
0: zo?
1: Dat, ja. Ja.
0: Van de wereld.
1: Ja, zeker.
0: Hey, Johnny Guitar Watson, mijn
1: ja,
0: held.
1: Ik ben het.
0: Kom op.
1: 1977.
0: Ai, dus, zal ik er twee naast.
1: Ja, ja, maar niet verkeerd. Niet
0: nee,
1: verkeerd.
0: Inderdaad. Maar goed.
1: Dus wat dat betreft, hartstikke goed.
0: Okido.
1: Oh, ja. Nou, kijk, Jan had hem ook al.
0: Mooi.
1: Ik zo eventjes kunnen kijken. Goed. Ja, we hadden het, wat hadden we het eigenlijk net over?
0: Ja, we hadden over onweer en zo.
1: Klimaatverandering.
0: Ja, daar wil ik eigenlijk over ophouden. Eerlijk gezegd.
1: Oh,
0: maar
1: goed, okay.
0: Kom maar niet onderuit misschien.
1: Nou,
0: dus,
1: ja, nee, weet je wat het is? We hebben natuurlijk een paar weken geleden hebben we code rood gehad vanwege de extreme hitte.
0: Ja.
1: Maar we hebben begin van het jaar natuurlijk code rood gehad.
0: Ook.
1: Vanwege sneeuw en ijzel.
0: Ja.
1: Gaan we dat vaker krijgen, Sjoel? Dat weet jij.
0: Nou, ik vond het wel een leuke winter met veel sneeuw.
1: Ik vond het fantastisch.
0: Ja, die ijzel vond ik toch wel een beetje een paar keer behoorlijk serieus, hoor.
1: Ja.
0: Eén dag ik keek uit het raam en ik zag pas om 11:30 bij de eerste op straat lopen. Ik dacht van, jongens, wat is hier aan de hand?
1: Ja.
0: En glibberen en glijden op de galerij, dus niet zo geweldig. Want wel dat een keer een paar dagen de hele dag sneeuwde. Dat vond ik dan wel heel leuk. Dat is eigenlijk vrij normaal. Dat hadden we vroeger ook. Daar komt hij weer natuurlijk. Maar dat zal wel vaker voorkomen. En ja, warm natuurlijk ook 35 graden weer geweest. De grootste hitte, daar zijn we wel aan ontsnapt. Wel een flinke omweerstik gehad natuurlijk een tijdje geleden. In de nacht vooral. Dus ik denk wel wat meer onweer. Wat vaker wat zwaarder onweer. Dat is wel het stramien. Maar winter zullen er ook al bij zijn. En ja, de temperaturen zijn natuurlijk wat hoger. Dus, ja.
1: Dat is wel leuk.
0: Ja. Het is wel leuk. De zomer duurt wel langer natuurlijk.
1: Ja.
0: Daardoor. Maar je hebt ook echt wel hele warme dagen van echt ruim 30 graden.
1: Ja, dat is niet leuk.
0: 38 zullen we niet zo vaak halen, denk ik. Maar toch, het is wel een voor mijn gevoel 22 graden bij je sinds 25 jaar geleden, wat zomer betreft.
1: Ja.
0: Zomaar een beetje van de vuist weg. Dus,
1: ja, want ik hoor ook wel eens mensen zeggen van ja, weet je, vroeger hadden we dat ook, gedoe allemaal, iedereen maakt er nu zo'n punt van. Is het nu ook echt wel anders?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk de 40 graden gehad, niet bij ons dan, in 2019. Dat was 20 jaar geleden eigenlijk ondenkbaar dat je dat zou kunnen halen. Dus dat is een teken, zo'n feit. En we hebben toch al vaker 30 graden dagen, wij ook hoor. Dus ja, het is wel al een opwarming bezig, is er al geweest. of het dit wel sneller gaat, omdat het afvlakt, zal ik een beetje afvlakken hoor. Dat je een paar matige zomers krijgt. Misschien deze zomer nog wel, dat het ineens instort. Later deze zomer, dat het heel koud wordt en regenachtig.
1: Oh, dat kan ook. Willen we niet horen natuurlijk.
0: Nee, maar kan ook. Het zal ook wel een keer gebeuren. En misschien ook een keer echt koude winter. Dat zou ook wel mooi zijn. Dus,
1: ja. Ja, en dan een normale koude winter. In die zin gewoon ijs en sneeuw, ja. Maar dan op een normale manier.
0: Ja, het moet een beetje vriezen inderdaad. Ja. Ja. Echt alles goed dichtgevroren.
1: Ja.
0: Precies, dat zou wel leuk zijn, ja.
1: Ja, een beetje schaatsen en dat soort dingen.
0: Krijg van de gasrekening, maar goed.
1: Ja, maar weet je, dat is altijd wel iets, hè?
0: Ja, dan moet je mij even niet schuld geven.
1: precies.
0: Wat is jouw favoriete dag eigenlijk? Laten we het breed houden. Een favoriete dag voor jou? Weerbeeld erbij?
1: Ja, dat ligt er een beetje aan welk seizoen het natuurlijk is. Maar ik denk dat ik wel meer een lente-type ben. Zeg
0: toch
1: maar.
0: Wel?
1: Ja, dat je net de winter uitkomt, dat het gewoon weer warm wordt. Dat je denkt, oh, lekker. Ja.
0: Ja, laat lente of vroeg lente?
1: Vroeg lente.
0: Toch wel, ja?
1: Ja, ja.
0: Ik vind het soms zo koud, vind ik het soms zo...
1: Ja, maar juist die eerste lentezonnetje, dat je ook echt voelt dat hij weer warm is. Dat je gewoon uit de wind gewoon ergens in het zonnetje zit. En alles weer een beetje op ziet komen. Ja, ik denk dat dat wel...
0: Hij komt weer leven aan, zo gezegd.
1: Ja, precies. Ja.
0: Daar word je wel gelukkig van.
1: Ja, daar word ik wel gelukkig van. Ja, want ik heb ook echt een bloedhekel aan de donkere dagen, zeg maar. Donkere dagen voor kerst en zo. Ach, dan moet je mij niet bellen.
0: Nee?
1: Dat vind ik echt verschrikkelijk gewoon.
0: Heb je ook zo'n lichtscherm voor je?
1: Nee, dat niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wanneer ben je jarig? Zoals een crowdfunding starten? Zo'n lichtscherm.
1: Ik ben al jarig geweest. Ja.
0: Oh, je bent,
1: ik ben jarig geweest.
0: Wanneer ben je jarig?
1: Op 1 juni.
0: 1 juni?
1: Ja.
0: Oh, ik ben ook een juni jarig.
1: Ja,
0: lente. Ja, later lente dan, hè?
1: Ja, dat is later lente.
0: Het begin van de weerkundige zomer, hè? 1 juni.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Oké.
0: Wat ben je dan? Bij een tweeling zitten?
1: Een tweeling, ja.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, we gaan het toch niet over mij hebben, Sjoe?
0: Nou ja, ik ben
1: jij bent
0: ook tweeling,
1: tweeling
0: dus,
1: toch? Ja, precies. Ja.
0: Ik probeer een beetje mezelf te helpen. Ja. By proxy heet het dan, hè? Nee, flauw ook wel, maar interessant dat het... donker weer vind ik niet zo erg allemaal, eerlijk gezegd.
1: Nee, dus, hè?
0: Nee.
1: Oh, ik kan er echt wel tegen op zitten, eigenlijk. Ja.
0: Nee, ik niet. Ik zit er ook wel tegenop, maar als het eenmaal wintertijd is, vind ik het ook wel weer lekker. Weet je, lekker met je cocoenen, lekker wat koken thuis. En,
1: ik doe wel altijd mijn best. Gewoon kaarsje aan, dingetje. Ja, dat, maar het is gewoon niet mijn ding. En we hebben er ook echt gewoon jaren bij gehad dat het echt ook mistig was. We hebben echt, in elk geval 1 jaar ertussen gehad dat we echt weken mist hadden. Oh. Elke dag.
0: Dan
1: kan ik het nog twee weken kan ik het nog volhouden. Maar daarna ben ik echt gewoon helemaal verslag. Dat is echt gewoon,
0: Twee weken achter elkaar mist.
1: Volgens mij hebben we wel 8 weken achter elkaar mist gehad, hoor.
0: Nou.
1: Dus dat was echt wel...
0: Als die ook dicht.
1: Ja, precies. Ja, dan moet je mij niet bellen en daar word ik niet blij van.
0: Okay. Goed.
1: Jan ook. Ja, precies.
0: Voordat we uit de bocht vliegen, gaan we even door.
1: Ja, dat lijkt me heel verstandig. Moeten we even een muziekje ertussendoor gooien? Want ik ben helemaal verslag, joh.

0: Abel en neem hem mee. Ja.
1: Abeltje.
0: Abeltje. Ja. Oh, hij staat hier in Abel. Maar
1: nee, voor mij is het Abeltje.
0: Okay.
1: Ja, het zou ook Abel kunnen zijn. Brabants groep.
0: Okay.
1: Ik ben niet zo van de accenten in liedjes, maar dit vond ik ontzettend leuk. Ja, een beetje tempo erin, een beetje vrolijk allemaal. Hebben we nog een keer opgetreden vorig jaar, maar dat heb ik gemist. Dat is jammer. Ja, is het een beetje jouw genre?
0: Ja, dat zou best kunnen.
1: Ja, een beetje vrolijk, ja?
0: Ja, zeker. Dat hou ik wel van.
1: Ja, je bent een klassieke zaken, hè? Dus,
0: nou, niet alleen.
1: Dat zei je toch, ja?
0: Ja, zeker. Ja, ik vind heel veel dingen leuk.
1: Ja, ja, noem eens wat is klassieks.
0: Ja, dat kan viool, van alles zijn. Dat zijn ook, ja, maar een heel orkest en alles, daar maak je me ook wel blij mee.
1: Opera ook, of niet?
0: Nee, dat dan weer wat minder. Ja. André Rieu ben ik toen ook een keer geweest, samen met mijn moeder. Ja, helemaal fantastisch. Dus, hartstikke leuk.
1: Leuk om te horen.
0: Goed.
1: Alles.
0: Ja, want je ging er ook echt wel een beetje op los, hè?
1: Dus ja, ik vind het leuk. Lekker vrolijk allemaal.
0: Ja.
1: Zeker in de zomer, af en toe moet je een beetje... Zo'n liedje dat ook gelijk begint, weet je wel. Die is een ploink-ploink gitaartje, maar het begint gelijk met een lekker ritme en dan... Mooi vrolijk refreintje, dus
0: ja, we horen deze niet zo vaak, dus
1: nee, zo een tijdje geleden. Ik dacht 20 jaar geleden, zo 15.
0: Ja.
1: Dus,
0: mooi.
1: Mooi, mooi gelegenheid.
0: Ja, weet je wat mij wel eens vaak opvalt? Dat heel veel mensen eigenlijk altijd hier in Nederland klagen. En klagen dat wij heel veel regen hebben, heel vaak.
1: Hmm.
0: Klopt dat ook?
1: Ja, het standaard antwoord van zo'n weervoorspelling is dat het nee natuurlijk. Van tegenspreken, maar dat is een beetje... plichtmatig. Ik kan het me wel voorstellen. Vaak heb je periodes dat het eigenlijk iedere dag wel regent. In het voorjaar, in het najaar, dat de grond eigenlijk niet dat wordt. Je zit nog een beetje met de zomer in, je komt met een mooie periode. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Het kan wel eens vrij lang eigenlijk iedere dag wel te veel regenen, wordt het gevoel. Dus ik geef ze niet helemaal ongelijk. Maar gemiddeld genomen regent het maar 7% van de tijd. Dus als je willekeurig naar buiten stapt... is de kans dat het dan regent, zo 1 tot 13. Dus, maar het is maar een getal.
0: Ja, het is ook een gevoel, denk ik dan, hè? Of het 's nachts regent of dat het overdag regent.
1: Ja, het is willekeurig, is dat, hè? Die 7%.
0: Dus, ja, daarom.
1: Ja. Maar ik kan het wel voorstellen, Dus als het tegenzit, kan het goed tegenzitten met de regen, ja.
0: Oké, okay, dus je bent er wel mee eens, zeg maar, in die zin.
1: Ja,
0: dat,
1: maar best een beetje over klaar af en toe. Dus soms is het ook te droog natuurlijk voor de boeren.
0: Ja.
1: Zelfde laken en pak, zeker tegenwoordig.
0: Ja.
1: Vaak lange droge periodes.
0: Ja.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Dat is zeker waar. Ja.
1: Dat vind ik wel opvallend de laatste jaren. Dat het echt vaak een lange periode echt droog is. En of warm. En vaak ook wel dat het behoorlijk regent. Dit jaar hebben we dan een beetje geluk. Het heeft redelijk geregend de laatste paar maanden. Het is vrij warm geweest, maar ook koele periodes, zoals begin juli. Dus het heeft elkaar redelijk afgewisseld.
0: Ja, er wordt ook wel gezegd met de drinkwatervoorziening en dat soort dingen allemaal... dat we zo langzamerhand in de toekomst wel moeten gaan oppassen, zeg maar. Dat we er goed mee om moeten gaan, ook vanwege klimaat,
1: denk ik ook wel. Dat denk ik ook, ja, zeker. Dus, maar er zal wel ietsje op te vinden zijn, hoor.
0: Ja, denk je?
1: Ik vind het altijd wel verbluffend hoe goed ze dat voor elkaar hebben, die instanties. Want een jaar geleden was het ook ontzettend warm. Ja, nee hoor, er is genoeg drinkwater en geen probleem, dus... Er komen natuurlijk meer mensen, het gebruik is hoger enzovoort, bla bla bla. Dus dat zal wel. Maar ik denk al dat het wel redelijk gaat gebeuren. Goed komt. Ja.
0: Nou ja, dat is
1: als de rivieren een beetje blijven stromen, natuurlijk, wel belangrijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar het ziet er niet naar uit dat dat gaat veranderen, zeg maar.
1: Nou ja. Kijk, 10 jaar geleden had je vaak hele droge winters en voorjaar.
0: Ja.
1: Die Alpen lag bijna geen sneeuw op. De laatste 10 jaar is dat er toch bijna niet meer voorgekomen.
0: Nee.
1: Ja, de gletsjers smelten natuurlijk wel. Dat is weer wat anders.
0: Ja.
1: Dus, het aantal keer dat het uit de bocht zal vliegen... denk ik wel meevalt wat dat betreft.
0: Oké.
1: Okay. Qua regen.
0: Nou.
1: Dus qua weinig regen. Dus.
0: Dat is
1: maar
0: mooi.
1: Er zullen zeker heel droge zomers komen.
0: Ja.
1: Omdat het ook dan gelijk warm is.
0: Kijk, je kunt dingen voorspellen, maar je kan het natuurlijk niet maken, hè? Dus...
1: Nee. Dus, maar ik verkoop wel eens... als je niet je best doet, dan dwing je het ook niet af.
0: Oh ja, zo ja.
1: Vertel ik altijd erbij.
0: Ja, dat is ook weer waar.
1: Nou ja. Voor wat het waard is, Linda.
0: Precies. Of we er wat mee kunnen, dat is een goede vraag.
1: Ja.
0: De toekomst, hoe ziet die eruit?
1: Ja. Iets warmer. En ongeveer hetzelfde. Dus geleidelijke trend naar boven toe. En het zou kouder kunnen worden. Als de golfstroom natuurlijk wat minder wordt op de oceaan. Het kantelpunt daarvoor, dat het wel kouder wordt dan, is ongeveer rond 2050. Dus zo ver weg is dat niet meer. Ja, voor mij wel. Voor jou misschien wat minder. Dus eind van de eeuw wordt het in West-Europa een beetje zo-zo. Of kouder of warmer. Voor de rest van de wereld wat warmer dan nu nog. Dus en ja, wat mijn toekomst betreft, wil je het ook weten?
0: Ja, laat helemaal maar. Goed.
1: Of ja, bij jou toekomst
0: ja,
1: beginnen, ja.
0: Nou, nee hoor, nee, we zijn niet voor jou, hè.
1: Ja, je bent pas begonnen bij deze radio, dus wat verwacht je ervan?
0: Ach, jeetje. Ik heb geen idee, Sjoel.
1: Dit lekker door blijven gaan eventjes, ja?
0: Ja, zeker. Ja, ja, we gaan gewoon door.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ja, lijkt me helemaal goed.
1: Mooi zo.
0: Dus we pakken alleen maar meer op, denk ik. Dus,
1: denk
0: ja, ja, dat gaat helemaal goed komen.
1: Nou, we zullen elkaar nog wel spreken, dus...
0: Oh, dat denk ik ook.
1: Als het een keer code oranje is...
0: Ja, dan bellen we gewoon. Ja, zeker.
1: Dus als ik je onweet, moet je maar eventjes aan de Tariq vragen van... Nou, stuur even zo'n... krijg ik via de mail, krijg je zo'n link. Krijg ik dan al voor de radioverbinding, voor de goede geluidskwaliteit...
0: Kijk,
1: dan kan ik gewoon in de studio komen.
0: Als er hele spannende dingen in het weer gebeuren. Dat we weer ijzel krijgen en zo. En,
1: ijzel, zeker.
0: Sneeuwstormen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, sneeuwstormen is ook wel leuk zo, ja.
0: Ja, sneeuwduinen en zo. Ik heb
1: een boek uit de jaren 80 ook, met die ijzel. Heb ik van iemand gekregen een keer. Ja, maar eens hier iemand van de radio. Okay. Een hele dikke laag ijzel had je hier toen.
0: Ja.
1: En ook nog sneeuwstorm erachteraan. Of van eerder nog. Grappig. Ja. Zou wel een keer leuk zijn.
0: Ja, maar ja, dat hebben we ook al wel weer een keer gehad, hè. In 2000 en, wat is het geweest? 16, denk ik. Begin 2016 oh, okay, hebben we ook een aantal dagen met ijzel gehad. Dat kan ik me nog herinneren.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat ik buiten liep met toen nog onze hondjes, zeg maar. En dat je het echt hoort kraken. Ik vond het echt een beetje iets onheilspellends hebben.
1: Ja, kan gevaarlijk zijn, pas op.
0: Ja, nou ja, dat is ook zo.
1: Nou,
0: ja.
1: Absoluut.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Nou ja, we gaan zien wat de toekomst gaat brengen.
1: We gaan het zeker zien, inderdaad. Ja. Dus, en wanneer begint het programma van Goud weer regulier? Na de vakantie of na de bouwvak?
0: Ja, ik zit in één keer met data en zo. Even zien hoor. Ik denk maandag de 26e dat we weer regulier gaan beginnen. Jawel, ja. Okay. Ik denk dat we 2 weekjes eventjes zomergoud edities hebben. Want dat vinden we ook gewoon leuk. We moeten natuurlijk ook een beetje rustig aan. Een beetje in vakantiemodus met elkaar.
1: Absoluut.
0: Hebben we ook wel een beetje verdiend. Het is druk geweest de afgelopen tijd.
1: Mm.
0: Dus ja. Nou ja, goed.
1: Nou, prima.
0: Ja, toch? En dit is ook leuk, hè? Want wij hebben heel vaak ook gasten inderdaad bij Goud. En dan hebben we een 5 minuten gesprekje. En dan denken we ook heel vaak, daar kunnen we nog wel wat langer mee praten.
1: Dan moet je een kop koffie geven en nog een paar minuten praten.
0: Ja, precies.
1: Nou.
0: Ja, maar daar is niet altijd tijd voor natuurlijk. Omdat in zo'n ochtend, hè, je wil zoveel mogelijk actueel nieuws ook brengen. Met zoveel mogelijk informatie. En daar zijn dit soort edities natuurlijk weer heel mooi voor.
1: Of zo goed mogelijk actueel achtergrondnieuws. Weet je?
0: Nou, precies.
1: Verlengt een beetje.
0: Ja, ja.
1: Gooi het in de groep.
0: Ja. Nou, helemaal goed.
1: Dat ben ik belerend, hè, vanavond.
0: Ja, ik vind het fantastisch. Ja. Helemaal fantastisch. gaan we weer verder met muziek? Ik moet nog even weer kijken, maar wat hebben we al klaarstaan?
1: We zijn bijna doorheen, zeker of niet?
0: Southern Nights heb je klaarstaan? Glen Campbell? Ja.

0: Komt deze ook uit jouw koker, Sjoe?
1: Nee, dit is wel een lekker plaatje, maar komt niet in mijn muziekdoos.
0: Oké. Dus deze heeft Jan bedacht, zeg maar.
1: Dat
0: denk Jan ik de Vries die heeft voor ons de techniek gedaan.
1: Ja,
0: dus dat
1: altijd
0: is wel
1: goed. Altijd soepeltjes, geen probleem. Ja.
0: Bedankt daarvoor, Jan. Want we zijn alweer bijna aan het einde gekomen. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Een beetje uitrusten. Ik heb een soort van driekwart vrije dag. Dus een beetje schoonmaken nog en eventjes lekker een wandelingetje maken. Ja.
0: Ja.
1: Ga ik koken vanavond? Nou, denk ik niet. Ik heb
0: nog
1: een restje van. Nou, eitje. Ik heb nog een restje van gisteren, dus.
0: Oké.
1: Kom wel goed.
0: Nou, helemaal goed.
1: En jij dan?
0: Lekker opbakken. Ja, ik doe ook even rustig aan, denk ik, vandaag.
1: Oké.
0: Ja, lijkt
1: geen
0: me goed.
1: Verplichtingen thuis.
0: Hoe zeg je dat?
1: Geen verplichtingen thuis.
0: Jazeker. Altijd verplichtingen thuis.
1: Oh.
0: Ja, heel gezin, hè? Dus daar maar praten we maar niet over. Ja,
1: nou, dat is, leuke verplichtingen.
0: Nee, we gaan ook even een eitje koken, denk ik. Want dan
1: mooi.
0: Heb je goed. Ja. Nou, bedankt, Sjoel. Ik vond het een goud gesprek.
1: Was helemaal leuk
0: dus,
1: vandaag.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Ja, dat vond ik ook. Nou, we gaan eruit met een muziekje.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
3: Het is nu 11 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: Het is nu 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container.
2: Het geluid van Oost-Groningen.
3: Dit is Groningen 1.
1: Dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. Eén persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lunchtijd.

Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van dit jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler.

0: Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht reed veel te hard en had gedronken.
2: Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend.
1: De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

0: Het is nu 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Het geluid van Oost-Groningen. 80s en 90s.

Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van dit jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 5

0: Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Het geluid van Oost-Groningen.
4: 80's en 90's.

Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat, komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van dit jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler.

0: Dank u.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op- en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.

Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van dit jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler.

0: Het is nu 5:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Slechter been? Moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
5: Non-stop.

Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat, komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van dit jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler.

0: Het is nu 6 uur.
1: Zit van de
0: Het is nu 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik kom een schoolvriendin van vroeger tegen, ergens in de stad. Ik had er zeker in geen 20 jaar gezien. Dus wij gezellig aan de sherry en vertellen hoe het gaat en wat er allemaal gebeurd is sedertdien. Over de kinderen en zo en de carrière van haar man die commissaris is bij Philips, ene Chris. En dat hun huwelijk dat altijd zo voorbeeldig is geweest de laatste jaren echt een worstelwedstrijd is. Hij schijnt onhandelbaar te zijn en flirt met meiden van de zaak en verft zijn haar. Kortom, het is

0: Het is nu 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer, zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de dag.
1: Het is nu 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. Drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1, de hele dag.
3: U gaat nu luisteren naar herhaling van Focus.
4: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
5: Erich Hunker, beste luisteraars. Erich is sinds enkele jaren wel bekend in de gemeente Roldambt en in de omgeving. Als wethouder haal je bij tijd en wijle het nieuws en de raadsvergaderingen zijn op het scherm te volgen. En politiek is een kant van Erich, maar er zijn meerdere kanten. De man van de hond en dan ook nog veel meer bij de Rotary. Op dit moment is hij voorzitter van de club. Vaak wordt gedacht van die Rotary, dat is toch zo'n club voor een beetje hotemetoten enzovoort. Nou, we zijn heel benieuwd of dat ook zo is, ja of nee. En dat gaan we vandaag horen van Erich. We praten met Erich over hem zelf, over zijn wethouderschap. En vooral natuurlijk over de Rotary, want daar willen we het vandaag eens even uitgebreid over hebben. Erich, van harte welkom hier in de studio.
6: Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn.
5: Ja, fijn dat je er bent.
6: Ja.
5: Had even wat voeten in aarde.
6: Het was even puzzelen qua agenda, maar het is eruit gelukt.
5: Ja, precies. Ja. Aanhouder wint toch altijd.
6: Zeker, zeker.
5: Ja, precies. Ja. Erich, wij beginnen ons gesprek altijd met de gastenvragen van je hebt iets meegebracht wat belangrijk voor jou is. Dat heb jij ook gedaan. Wat heb jij meegebracht?
6: Nou, hij is over het belangrijk. Het is een beetje symbolisch. Ik heb een verrekijker meegenomen. En waarom een verrekijker? Ik ben in mijn leven tot nog toe altijd vrij op zoek geweest naar nieuwe dingen. Dus vooruitkijken, kijken naar zaken die ik nog niet heb gezien of die ik nog niet heb ontdekt. En ik heb het geluk gehad dat ik getrouwd ben met Gerda Klooster van het gelijknamige reisbureau. En dus ook veel kansen heb gehad om veel van de wereld te zien. En die verrekijker staat daar een beetje symbool voor. Dus gewoon het ontdekken. Privé, maar ook zakelijk. Dus ook, en daar heb ik een aantal switches gemaakt tussen verschillende beroepsgroepen. En het wethouderschap is in die zin ook steeds een ontdekkingsreis. En ook daar heb je een verrekijker nodig. Want je moet verder kijken dan alleen maar die 4 jaar. Maar je hebt de langere termijn visie daarin nodig. Dus ja, het staat voor heel veel verschillende zaken die mij bezighouden, die mij raken. En vandaar toen ik de vraag kreeg van gewoon neem iets mee. Ik denk ik kan een foto meenemen van mijn gezin. Wat altijd ook prima is. Maar ik dacht nee, neem de verrekijker mee. Omdat het een soort van, nou ja, wat ik zeg, een symbool is voor mijn hele leven eigenlijk.
5: Oké. Ben je ook een vogelaar?
6: Nee, niet in die zin. Ik heb wel vanaf de lagere school altijd van meester Beudeken, degene die het luisterde, zal misschien wel kennen van de Stikkelaarschool. Die was altijd wel een vogelaar en die heeft ons als onderwijzer altijd heel erg geïnspireerd om te kijken naar de natuur. En ik heb wel een zwak voor roofvogels, dus dat vind ik wel heel erg fijn als ik die onderweg weer wat meer zie. In mijn jeugd zag je bijna geen buizerds in de openbare ruimte. Die zie je nu veel vaker, dus in die zin wel. Maar ik ben niet zo dat ik met een camera de natuur in ga en achter vogels aanren om die op de foto te krijgen. Maar ja, ik vind vogels wel heel mooi inderdaad.
5: Ja, precies. Ja, de vogels van Oldambt. Echte vogels van dit gebied. Noem er eens 10 op.
6: De huismus, de spreeuw. Nee, flauwkul. Maar goed, tuurlijk ken je wel een aantal vogels. Maar nogmaals, als ik op vakantie ben en ik zie een zeearend bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik een fantastisch mooi gezicht. Het is een prachtige vogel. En daar maak ik er wel een foto van. Dus ja, in die zin kijk ik er wel naar, ja.
5: Heb je toevallig ooit een kiekendief voor de verrekijker gehad?
6: Ja, en de rode wouw en weet ik van dat soort ook. Maar dat was meer op eilanden bijvoorbeeld. Dat je die daar wat meer zag. Maar die zijn vrij zeldzaam, dus zo vaak zie je die niet. Maar ik, ja, nee, die herken ik ook.
5: Ja, ook in dit gebied natuurlijk.
6: Jazeker. Ja,
5: best wel zuinig op.
6: Jazeker. En ik denk ook dat voor de toekomst heel erg belangrijk is dat je daar met elkaar op een goede manier mee omgaat. Nou, die uitdaging ligt er volgens mij ook qua duurzaamheid en qua natuurontwikkeling en noem alles maar op. Maar ik ben heel blij dat ik wat meer roofvogels zie in de natuur. Die in mijn jeugd al bijna niet meer zag op dat moment.
5: Oké. Jij hebt het over jouw jeugd. Waar was jouw jeugd?
6: Ja, ik ben geboren in het plaatsje Wedde. Dat is hier hemelsbreed een kilometer of 6-7 vandaan. Daar heb ik 3 jaar gewoond, samen met mijn ouders en mijn jongere zus. En ik ben na 3 jaar verhuisd naar Blijham. Daar heb ik een jaartje gewoond. En toen moest mijn vader naar Winschoten verhuizen in verband met zijn werk. Hij werkte bij de gemeente in de buitendienst. En die moest dus binnen een bepaalde straal van zijn werk wonen. En sinds die tijd, ik denk dat ik een jaar of 5-6 was, dat ik in Winschoten ben komen wonen. En ik heb alleen nog maar Winschoten verlaten voor een paar jaar studeren in Groningen. En heb ik op kamers gewoond. Maar eigenlijk ben ik in die zin ook wel een echte Sodemer. Ondanks dat ik in Wedde ben geboren. Maar ik heb mijn hele leven eigenlijk in Winschoten gewoond en gewerkt en geleefd.
5: Dus je bent een Weddense Sodemer of een Sodemer... Nee, ja, Weddense Sodemer.
6: Ja, laten we het daarbij houden.
5: Ja, klopt. Me wel.
6: Ja, klopt. Dat klopt. Dus, ja.
5: Ja, precies. De naam Wünker, dat veronderstelt iets Duits of meer naar het oosten. Ja. En Erich... ook niet helemaal in Nederland?
6: Nee, ik ben in 1966 geboren. En toen was het nog gebruikelijk dat je werd vernoemd. Tenminste, bij mij in de familie. Ik heet ook geen Erich, maar ik heet officieel Friedrich Hinrich. Dat is nog meer Duits. Ik heb een Duitse opa. Die heb ik trouwens nooit gekend, maar die is in de oorlog helaas overleden. Maar de naam Wünker met u omlaut, ja, dat is een Duitse naam. Het is ook een kleine familie, niet heel groot. We komen een beetje uit de buurt van Aschaffendorf en in die hoek. Maar nee, dus die Duitse naam, die heb ik wel inderdaad... met name op de middelbare school werd ik altijd gevraagd door de leraar Duits... van, goh, ben jij van Duitse origine? Nee, ik ben gewoon geboren in Nederland, maar er zit wel een Duitse roots... en een Duitse familie achter. En er is nog steeds Duitse familie in Duitsland uiteraard. Dus in die zin hebben we af en toe wel contact.
5: Dus familiereunies?
6: Ja, heel af en toe. Het gekke is, en dat zou bij meerdere families zo zijn... maar meestal is het bij bruiloften en uitvaarten dat je elkaar ziet... En dat is in dit jaar ook alweer een aantal keren gebeurd. Dus op die manier zie je de familie nog.
5: Oké. Ja. Nou, leuk om te weten en te horen. Ja. Erich, we gaan naar jouw eerste muzieknummer toe. Wat gaat het worden?
6: Nou, ik zei al net tegen jullie van... ik heb een hele brede interesse wat muziek betreft. En ik moest even puzzelen en zoeken van wat past het best op mijn radio. En ik heb toen gekozen voor U2 met Mary J. Blige. En dat nummer heet One. En One gaat over inderdaad samen en met elkaar uiteindelijk ook in de liefde en dergelijke zaken oplossen. Dus vandaar dat ik U2 heb gekozen.
5: Dan gaan we er nu naar luisteren.
6: Fijn,
5: U2.
6: Ja, leuk.

0: One.
1: Ja, U2 met One.
2: Ja, top, One.
1: Oekraïens verzonnen, hè? U2.
2: Ja, U2 One, ja. Mooi.
1: Ja. Erich, beste luisteraars, we praten dus met Erich Wünker vandaag. Wethouder in onze gemeente Oldambt. En voorzitter van de Rotary. Erich vertelde zojuist van dat hij dus wel enigszins Duitse roots heeft, maar een echte Nederlander is en ook uit dit gebied stamt. Maar dan toch de vraag, Erich, van je zit zo dicht bij Duitsland al heel jouw leven, van toch heb jij beslist ook veel Duits meegekregen.
2: Ja, klopt. Kijk, toen ik in 66 ben ik geboren. En in die tijd had je op de Nederlandse tv 4 zenders. Hè? Dus Nederland 1 en 2 en Duitsland 1 en 2. En wij keken best wel vaak Duitse tv. Want er waren programma's met Rudy Karel en al die slagerzangers en alles maar op. Er werd ook best wel wat Duitse muziek gedraaid bij ons thuis. Dus ik ben niet tweetalig opgevoed. Maar je kunt eigenlijk zeggen dat ik wel met die tweede taal ben opgegroeid. Waardoor ik het inderdaad redelijk soepel spreek. Je moet af en toe nog even oefenen, hè? Dus dat moet ook. Maar nee, dus Duits is wel een soort tweede taal voor mij geworden. Juist vanwege de omgeving waarin je dan inderdaad opgroeit. En ik keek altijd zaterdag om 6 uur de sportshow op de Duitse tv, waarin de voetbal en dergelijke te zien was. Dus ja, dan leer je automatisch, zodat je goed luistert en meekijkt, leer je die taal ook op een bepaalde manier beheersen. En dat is nog steeds tot op de dag van vandaag wel een voordeel. Want ook in de politiek zit je inderdaad met dat we af en toe naar Duitsland gaan, naar andere gemeenten. En dan is het wel fijn, dat merk ik ook wel aan de andere kant van de grens, dat je dan toch redelijk Duits spreekt.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Het zal in jouw middelbare schoolperiode ook wel een voordeel zijn geweest.
2: Ja, zeker. Duits is voor mij was het geen keuzevak, maar was het automatisch dat ik Duits sowieso in mijn eindexamen van het VWO zou gaan doen. En ik had ook een 9 op mijn eindexamen, dus in die zin heb ik wel voordelen van gehad.
1: Ja,
2: klopt.
1: Ja. Dat was wel een knap punt.
2: Ja, maar goed, nogmaals, er waren meer mensen die ook in dezelfde flow zijn opgegroeid. En die ook dat soort cijfers haalden. Dus je ziet dan toch wat het doet wanneer je in zo'n tweetalige omgeving min of meer toch weer opgroeit.
1: Ja, precies.
2: En het helpt wel.
1: Ja, jij zei, ik zat op het VWO.
2: Ja.
1: In Winschoten hier,
2: ja,
1: natuurlijk.
2: Klopt, het Dolle College, ja.
1: Ja. Ja. En wat heb je erna gedaan?
2: Nou, mijn ambitie was altijd om notaris te worden. Dat was voor mij vanaf mijn lagere school stond dat als een paal boven water. En ik heb ook rechten gestudeerd een aantal jaren. Ik heb het niet afgemaakt. En ik ben in die tijd mijn huidige vrouw tegengekomen. En die hadden een familiebedrijf. En ik moest in december stoppen omdat ik mijn strafrecht niet gehaald had. En toen ik was toen nog de tijd van de militaire dienst. Dus ik moest in de militaire dienst. In januari 1989, vergeet nooit weer, naar de Drentse Hei en daar in de pubtent en alles meegemaakt. Maar na 5 weken moest ik eruit, want ik had een zogenaamde Z5. Geen S5, maar een Z5.
1: Wat is het verschil?
2: Een S5 gaat over je geestelijke gesteldheid. En een Z5 zegt iets over zien, dus je ogen. Ik ben kleurenblind en ik heb inderdaad een vrij slecht rechteroog. Nou, dat was voor de militaire dienst een no-go. Dus ik moest eruit en na 5 weken stond ik op straat. En toen zei mijn schoonvader, goh, maar ik heb het vrij druk met de planning en dergelijke van mijn toernooibedrijf. Zou je mij willen helpen in die periode, totdat je weer eventueel weet wat je wilt gaan doen, of je weer naar de universiteit wilt, ja of nee? Dat heb ik gedaan en dat was, de rest is history, zeg ik dan altijd. Want ik ben daar gebleven. Ik heb daarna bedrijfskunde gestudeerd. Ik heb een executive MBA nog gedaan. Dus ik heb mij verder wel ontwikkeld. Ik ben nog verder blijven leren. Maar de droom van ooit notaris te worden moest ik helaas toen loslaten. Heb ik geen spijt van, dat gaat gewoon later. Nee.
1: Later dus niet.
2: Nee.
1: Maar wat was nou eigenlijk jouw motief om notaris te willen worden?
2: Ja, ik denk dat dat toch iets te maken had ook met de functie van het ambt, de uitstraling van het ambt. Het waren altijd mooie grote kantoren met hoogwollig tapijt. De uitstraling, dus het imago volgens mij van het vak ook. Ik heb later natuurlijk ook wel gelezen en gezien wat een notaris allemaal moet doen en wat er allemaal bij kon kijken. Of dat nou precies datgene was wat ik in mijn jeugd voor ogen had, dat betwijfel ik wel eens. Maar gewoon het aanzien van het vak en dergelijke, ja, dat sprak me heel erg aan.
1: Het sprak tot jouw verbeelding?
2: Het sprak zeker tot mijn verbeelding. En, ja. Dus de hele traject tot aan tweedejaars rechten heb ik ook inderdaad gevolgd. En daarna heb ik een andere afslag genomen.
1: Ja, precies. Je studeerde bedrijfskunde, ook weer aan de universiteit hier?
2: Ja.
1: Oké. Dat was op zich natuurlijk wel gemakkelijk, want je kende het al van binnen.
2: Nou, ja, zeker. En omdat je dus inderdaad in de praktijk kan toepassen wat je in de theorie dan op dat moment leert. Ik heb een avondopleiding gedaan. Dat was wel een voordeel. Maar het blijft wel een studie. Ik bedoel, het is niet van een sport die je erbij doet en op tip 10 manier. Nee, het is echt wel een uitdaging om dat allemaal goed bij te houden. Maar goed, nee, het was in die zin een goede keuze. En ik heb met veel plezier gedaan.
1: Hoeveel jaar heb je erover gedaan?
2: 3 jaar heb je toen nog over gedaan, dat kon toen. En die executive MBA was ook 3 jaar. En dat was echt een dag, maandag, naar de universiteit in Groningen. En we zijn toen nog naar Amerika geweest en Duitsland en Engeland. En op die manier ook daar extra opleidingen volgen. Nee, het was een prachtige, mooie tijd.
1: Ja. Je zag weer iets van de wereld.
2: Je zag weer iets van de wereld, die verrekijker. Dus die kwam daar weer in terug. Maar inderdaad, het was gewoon een hele mooie periode met een groep mensen die allemaal dezelfde ambities hebben. Waar we af en toe nog contact mee hebben trouwens. Dus dat was ook heel erg leuk. Maar nee, je gaat gezamenlijk dat traject in. En je hoopt dan dat je met elkaar ook samen die finish haalt. Ja. En gelukkig is dat gelukt.
1: Ja. En het was dus naast het werk wat jij deed.
2: Mm-hmm. Ja, klopt. En dat was af en toe wel eens zwaar. Want het was niet alleen het werk wat best wel uitdagend was. Maar mijn vrouw die kreeg, of wij kregen een tweeling. Een jongen en een meisje in 1994. Moet je nagaan. Ja. Ze worden dit jaar al 32, dus vandaar. Maar die kregen we er ook nog bij. En een tweeling is iets anders dan, met alle respect, één baby. Dus ook dat was echt teamwork. Ook samen die kinderen, en met name in de eerste periode. De eerste 3-4 maanden was echt, topsport.
1: Ja, hè?
2: Ja. Dus we hadden ook gewoon een schema gemaakt van dat de ene nacht Gerda eruit zou gaan om de kinderen dan te voeden. En de andere nacht was ik aan de beurt.
1: Ja.
2: En overdag, 's ochtends, stond je toch weer naar kantoor om die planning en die bussen en noem alles maar op de weg te houden. Nee, dat was echt een behoorlijke stevige periode.
1: Ja, je bent jong, maar je kunt veel.
2: Nou, maar dat merk je ook inderdaad. Je doet het er gewoon, op een of andere manier past het ook weer in je schema en in je leven. Dus je doet het er gewoon bij. Het was ook geen opgave of zo. Mm-hmm. Hè? Het is iets wat er gewoon bij hoort op dat moment. En ja, met de hulp van de beide ouders, dus van beide kanten, hebben we het allemaal keurig gered volgens mij.
1: Nou, kijk aan. Ja. Alles gelukt.
2: Alles gelukt. En ze zijn gelukkig gezond groot geworden. Alleen die staan ook weer aan de nieuwe volgende fase. Hè? Want mijn dochter gaat dit jaar trouwen. Onze dochter gaat trouwen. En Tim heeft een vriendin. Nou, misschien wat dat straks allemaal nog oplevert. Maar goed, ook die komen in een nieuwe fase. Ja, en dan kom je zelf weer in een andere fase. En ja. Dat je misschien wel opa en oma wordt, wie weet.
1: Ja, precies. Ja. Verlang je ernaar?
2: Ik denk dat Gerda er meer naar verlangt op een bepaalde manier. Maar ik uiteraard ook. Natuurlijk, fantastisch. Maar ik heb nog, dat klinkt misschien wat egoïstisch, maar ik heb nog heel veel dingen te doen. Hè. Dus de komende 4 jaar sowieso hoop ik dat het verder doorrolt met de politiek. En dan zou het wel heel mooi zijn als het daarna eventueel zou komen.
1: Ja, maar, nou, zolang wachten ze beslist niet, denk je wel?
2: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ook dan redden we het wel weer. Het komt ook wel weer goed.
1: Ja, alles op zijn eigen tijd.
2: Zeker. Ja, klopt.
1: Ja, leuk. Jouw kinderen, zijn die ook in jouw voetsporen getreden wat het bedrijfsleven betreft of wat politiek betreft?
2: In politiek niet, hoewel ze wel geïnteresseerd zijn. Met name Tim is wel geïnteresseerd. Leonie heeft dat wat minder. Die zijn in zoverre in onze voetsporen getreden. Ze hebben allebei bedrijfskunde gedaan. Eén HBO, ander universitair. En Leonie heeft een master gedaan in Barcelona. Hij heeft er nog een paar jaar gewoond en gewerkt. Die is inmiddels terug. Tim heeft de automotive school gedaan. IVA in Driebergen. En is nu ook terug via de Rabobank. En ze zijn allebei nu gestart in het bedrijf. Van mijn vrouw nu nog, hè, dus het reisbureau. En met volle overgave en enthousiasme en plezier. Dus ik ben erg nieuwsgierig hoe het naar de toekomst toe verder gaat. Want er is van alles in beweging, dus dat is ook weer wat spannend. Maar nee, dus die zijn in die zin wel in de voetsporen getreden van ons. Dat ze in het eigen bedrijf zijn gestapt. Ja,
1: ja, mooi.
2: Ja, heel mooi.
1: Nou, een heel prachtig verhaal.
2: Ja.
1: Volgende muzieknummer.
2: Ja. Klopt, mag ik dat weer zelf aankondigen?
1: Jazeker.
2: Ja, dat is een nummer van wat ik denk een van de beste zangeressen ter wereld is. Dus Beyoncé. En het nummer Halo vind ik op een of andere manier pak me dat elke keer weer als ze het zingt. Gaat ook over de liefde uiteraard. Maar het is een prachtig mooi nummer waar ik met heel veel plezier naar luister elke keer.
1: Daar komt ze dan.
2: Fijn.
1: Beyoncé.
2: Ja. Yep.

0: Maar nee.
1: Wat een stem, hè?
2: Ik heb haar ooit eens een keer gezien bij de inauguratie van Obama in Amerika. Daar zong ze live. En toen was ik zeer onder indruk. Want ik vond het echt fantastisch zoals die dame zingt. En er zijn natuurlijk meer goede zangeressen. Maar Beyoncé staat bij mij echt wel in de top 3.
1: Nou, kijk. Ja. Mooi dat je het nou hebt kunnen luisteren.
2: Ja, absoluut.
1: En dat je ervoor gekozen hebt.
2: Ja. Ja. Ja, ja.
1: Erich, we gaan eens verder. Je bent wethouder.
2: Ja.
1: Voor de tweede keer. Hè? Tweede periode.
2: Derde periode.
1: Derde periode ondertussen. Ja. O jee, topachtig.
2: Ik ben in 2018 begonnen.
1: 18, ja. Dat
2: 2018
1: komt.
2: En...
1: 22.
2: Ja, het is de derde periode. Dus die had ik ook niet verwacht, moet ik heel eerlijk zijn. Want ik dacht, twee periodes en dan is het klaar.
1: Ja.
2: Alleen, ja, dan loopt het zo. En ik kreeg een vraag vanuit de VVD-fractie en vanuit het bestuur zelf. Van, goh, wil je dan een keer kandidaat zijn als wethouder? Ja, dat wil ik wel. Ik zei, ik ga niet in de gemeenteraad. Want als je 8 jaar wethouder bent geweest, om dan in de gemeenteraad nog weer terug te komen. Ja, dan moet je volgens mij niet willen. Ook niet voor degene die op de lijst staan en die graag ook in die raad willen. Dus sowieso niet. Dus ik ben als lijstduwer, heb ik me op de kandidatenlijst laten plaatsen. Maar ik werd met voorkeurstemmen gekozen. Dus ik zat alsnog in de raad, in principe. Toen heb ik gezegd, van dan accepteer ik dat alsnog niet. Want ik heb ook inderdaad van tevoren aangegeven, ik doe het niet. Dus degene die bij ons op de derde plaats stond, die was heel blij. Want die schoof toen inderdaad, we wonnen een zetel. En op basis daarvan hebben ook de andere partijen gezegd van, goh, maar dan is het toch misschien goed dat de VVD weer meedoet. En als jij dan als wethouder weer opnieuw wil aanschuiven, dan vinden we het ook prima. Dus dan heb ik nog meer thuis, want thuis vind ik ook heel belangrijk. Met Ger overleg van, goh, wat vind jij ervan dat ik nog een keer 4 jaar de politiek inga met alle voor's en tegens. En die zei van, Erich, moet je gewoon doen. Je hebt er graag veel plezier aan, dus blijf het gewoon leuk doen. Dus vandaar dat ik inderdaad een paar weken terug weer ben benoemd.
1: Ja, precies. En weer ongeveer dezelfde portefeuille als vorige keer?
2: Bijna wel. Ik had onder andere sport en gezondheid in mijn portefeuille. Dat hebben we nu ook op basis van de ervaring van de afgelopen 4 jaar... hebben we wat bij elkaar gevoegd. Want soms zaten we met 3 wethouders in Haren bij een overleg, terwijl het om 1 onderwerp ging. Nou, dat was ook niet echt handig. Dus dat is nu naar collega Gert Engelkes

0: gegaan. En ik heb ruimtelijke ordening en het hele onderwijspakket weer overgenomen. Mm-hmm. Waarbij ik dus niet alleen maar onderwijshuisvesting doe, maar ook inderdaad de softe kant, noem ik dat in maat. Dus ja. Het besturen en dat soort dingen.
1: De totale portefeuille.
0: Totale portefeuille, klopt. Ja. Ja, klopt.
1: Want ik heb het hier voor me, het lijstje. Ja. En dan kom ik tegen economische zaken en ondernemersloket.
0: Ja.
1: Ruimtelijke ordening, omgevingswet. Grondexploitaties en revitalisering industrieterreinen.
0: Ja.
1: Vastgoed- en accommodatiebeleid.
0: Ja.
1: Onderwijs en onderwijshuisvesting. Toerisme en recreatie.
0: Ja.
1: Digitalisering en automatisering. Dienstverlening, personeel en organisatie. En internationalisering.
0: Juist.
1: Slaap jij nog?
0: Ik slaap heel goed. Maar dat komt ook omdat je, dat mag ik wel zeggen, zo langzaam wat meer ervaring hebt. Maar ook omdat het onderwerpen zijn die elkaar wel raken. Als je door het hele pakket heen loopt, zie je wel een soort rode draad. En dat helpt ook. Hè? Dus de raakvlakken die je met de andere, met al die verschillende onderwerpen hebt, die kun je ook bundelen in beleid en in uitvoering en in keuzes die je maakt. Sowieso is integraal werken heel belangrijk, vind ik. Dus in die zin, dit past als een hoe noem je dat? Een
1: puzzeltje in elkaar.
0: Ja, puzzel, een goede jas. En ik heb ook veel gevoel vanuit mezelf en vanuit mijn interesses bij deze onderwerpen. Dus dat helpt ook. Ik vond gezondheidszorg in die zin altijd wel uitdagend, omdat dat heel complex is en heel divers en heel groot. En heel veel aanvraag en heel veel raakvlakken heeft. Maar als je daar dan, ik heb ook wel iets nodig om het te kunnen ontwikkelen. Dus plannen te maken en die ook af te kunnen ronden. En dat is in de gezondheidszorg is dat eigenlijk zo'n continu proces waar hier en daar wat wordt bijgestuurd. Dus die vond ik voor mezelf veel ingewikkelder. Maar hier met deze onderwerpen kan ik goed uit de voeten.
1: Ja, is inderdaad. Hè, ruimtelijke ordening, omgevingswet en grondexploitaties en vastgoed. Er zijn wel dingen die bij elkaar.
0: Economische zaken ook. Hè, want dat raakt natuurlijk ook aan het bedrijfsleven en alles wat daarmee te maken heeft.
1: Ja.
0: Er zijn een paar grote projecten die staan in die buurt, maar die hangen hier dan onder. Hè. De hele ontwikkeling van de binnenstad bijvoorbeeld valt ook onder mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dus de bouw van het gemeentehuis, maar ook de ontwikkeling van het Lucasterrein, de blauwe locatie. Liefkeshoek, de Lange Straat. Alles wat daar mee samenhangt. Horecavisie zijn we mee bezig. We zijn een economische visie aan het maken. De detailhandelsvisie zijn we mee bezig. Internationalisering is een leuk aandachtsgebied. Dus ik kan mijn tijd goed vullen.
1: Ja, dat geloof ik best als ik dat zo zie. En dan heb je ook nog de dorpen. Want jij noemde al veel over Winschoten.
0: Ja.
1: Maar ja, je hebt ook de dorpen die toch ook nog wel het een en ander behoeven, lijkt me zo.
0: Ja, nee, maar de dorpen zijn sowieso in onze keuzes die we hebben gemaakt als coalitie heel belangrijk. Maar we hebben nu een ondervereniging gemaakt per wethouder, waarbij we een aantal dorpen inderdaad als gebiedswethouder aansturen. En ik mag Westerlee Heiligenlee nu, dat is nieuw voor mij trouwens, want ik had dat in Oostwolde en Midwolda. Westerlee Heiligenlee mag ik nu gaan doen, een deel van het centrum van Winschoten en de Blauwe Stad. Maar ik vind dat ontzettend belangrijk. Want je haalt zoveel op in de gesprekken die je met de mensen vanuit die dorpen hebt. Dus de dorpsbelangen en de vertegenwoordigers daarvan. Daar doe je voordeel mee in alles wat je verder ook met elkaar besluit. En die informatie is gewoon eigenlijk onontbeerlijk. En er wordt ook veel meer ingezet nu de komende periode op gebiedsgericht werken. Dus we hebben een speciaal iemand die dat allemaal coördineert en wat professioneler nog weer neerzet. En ik heb daar echt wel veel vertrouwen in en ook wel veel verwachtingen van. Dat we daarin inderdaad de komende periode echt stappen gaan zetten.
1: En als je nou kijkt naar heel het proces in Nijbegun. Is dat een pre voor de dorpen? Is het ook makkelijker om in de dorpen daarmee dingen te doen? Want dorpen zeggen toch vaak, wij voelen ons er een beetje bij hangen. Maar zo met die gelden erbij, hè, kun je iets? Kun je meer?
0: Ja, kijk, Nijbegun bestaat uit twee grote onderdelen. Dat is de sociale agenda en dat is de economische agenda. Die sociale agenda, dat spreekt voor zich. Dat gaat echt over onderwijs, jeugd, gezondheid en dat soort dingen allemaal. De economische agenda komt wat dichterbij datgene wat de dorpen ook graag soms willen, hè, qua ontwikkeling. En daarin zijn inderdaad ook fondsen gewoon geregeld waar miljoenen in zitten die de komende jaren allemaal vrijkomen of naar ons toekomen. En daar kunnen dorpen zich hun voordeel mee doen. Maar daarom is dat gebiedsgericht werk ook zo belangrijk. Omdat we daarin die combinatie tussen datgene wat wij elke dag horen en zien en waar we mee bezig zijn, ook vanuit Nijbegun, dat te kunnen combineren met datgene wat in die dorpen allemaal aan wensen liggen en aan uitdagingen en ambities.
1: Ja, kijk, want dat betekent tegelijkertijd dat de dorpen nu ook moeten zorgen dat ze hun slag slaan.
0: Ja, en we hebben natuurlijk een aantal jaren geleden al een soort van dorpsvisies opgesteld. Nou, daarin zit al heel veel informatie. Maar die slag, die gaan we nog verder professionaliseren, wat ik al zei. En daaruit komen dan ongetwijfeld weer nieuwe zaken die we met elkaar kunnen oppakken. Nu juist vanwege het geld vanuit Nijbegun.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Ja, ik zie Ronnie, onze technicus, zijn hand opsteken. Dat betekent dat we...
0: Weer moeten naar muziek.
1: Jouw volgende nummer.
0: Ja, en dat is wel in die zin wat speciaal. Afgelopen zaterdag waren we, mijn Gerda en ik waren in Hamburg, in het Volksparkstadion, waar deze dame een groot concert gaf. Daar zitten 60.000 Duitsers volop mee te zingen met het volgende nummer. Dat is Herzbeben van Helene Fischer. Een soort Duitse Beyoncé, zou je bijna kunnen zeggen. Een fenomeen, oorspronkelijk Russische dame die in Duitsland een fantastische carrière heeft. Maar nee, ik denk dat heel veel mensen, luisteraars, Helene Fischer kennen. Zeker ook vanuit grenzenregio. Maar ook een fantastische zangeres.
1: Nummer 3, na Beyoncé?
0: Gedeelte 2.
1: Oké.

0: Ja, in mijn portefeuille.
1: Oei.
2: Maakt niet uit.
1: Het was alweer voorbij, hè? Ja. Zo snel gaat dat.
2: Ja, Hels Beemen gaat heel snel. Inderdaad. Ja, precies. Maar het is wel een prachtig nummer.
1: Ja, ja, mijn beste luisteraars, wij waren nog even aan het napraten over de portefeuille van Erich. En we constateren dat dus personeelszaken en dienstverlening, digitalisering, automatisering, mm-hmm, zijn natuurlijk echt interne portefeuilles. Ja, ja. Waar je toch wel een zware verantwoordelijkheid voor draagt. Ja, want als er echt een probleem is, dan moet je er ook staan.
2: Nou, je merkt gewoon dat tegenwoordig personeel en medewerkers de juiste mensen vinden, dat dat voor gemeenten een grote uitdaging is, omdat ook provincies het zoeken en ook landelijk wordt gezocht. Mm-hmm. Maar ook de markt inderdaad veel mensen nodig heeft. Dus we concurreren elkaar allemaal. En het vinden van de juiste persoon op de juiste plek is inderdaad echt een uitdaging tegenwoordig. En digitalisering is inderdaad intern een uitdaging, maar ook naar buiten toe. Want we moeten ook zorgen dat iedereen aangehaakt blijft. Zodat je inderdaad, ook als je thuis zit en je hebt, want de overheid digitaliseert steeds meer, hè, automatiseert steeds meer. Het moet wel een verbinding houden. Je moet wel verbinding met je inwoners, want anders ben je die kwijt. En dan komen ze niet meer. Ja, dan lukt het niet meer om dingen te regelen die ze nodig zijn.
1: En dan mislukt eigenlijk jouw
2: digitalisering. Ja, klopt. En dat is een spanningsveld, ja, waarin je een balans zoekt. Mm-hmm. Waardoor het past. Dus het is niet alleen maar intern. We hebben intern echt een opgave, hoor, ook ten aanzien van beveiliging en dergelijke. Maar met name ook wel naar buiten toe.
1: Ja, precies. Ja. Precies. Want er moet echt niet licht over gedacht worden.
2: Nee. Wij hebben in onze regio helaas veel mensen, of een behoorlijk grote groep analfabeten. Dus die kunnen sowieso al niet lezen en schrijven. En digibet, nou, ik durf mijn hand er niet voor in te steken, maar dat zou ook een heel groot aantal zijn.
1: Ja, zeker. Ja. Of halve digibet.
2: Of halve digibet, ja, klopt. Okay. En de verhaal is zo snel. Dus,
1: ja, ja, precies. Erich, we gaan het over een ander boek gooien. We gaan naar de Rotary.
2: De Rotary.
1: Ja. Wat is dat nou voor een club? Is er die nou al lang? Is die al een eeuw? Of, vertel.
2: De Rotary is, het is een wereldwijd fenomeen inmiddels, hè. Dus, maar ooit gestart in, en ik heb het maar even opgezocht, nog vooral zeker dat ik niks verkeerds vertel. Maar ooit opgericht in februari 1905 in Chicago door een advocaat, Paul Harris, en drie vrienden. En die mensen die hadden een idee van, goh, maar we hebben allemaal onze eigen expertise, onze eigen kennis, ons eigen netwerk. En er liggen allerlei maatschappelijke, sociale problemen, ook in Chicago, in Amerika natuurlijk in die tijd. Hoe kunnen we nou in gezamenlijkheid helpen dingen op te lossen? Dat was eigenlijk hun motivatie. En van daaruit zijn ze bij elkaar gaan zitten en hebben gewoon afgesproken, we komen met enige regelmaat bij elkaar, bespreken bepaalde dingen, gaan kijken wat we met elkaar kunnen regelen. Dat werd zo'n succes dat binnen een aantal jaren in Amerika en het als een soort olievlekken zich uitbreidde. En daarna ging het de grens over. En is het uiteindelijk, nou, ik zal niet zeggen in elk land in de wereld, maar volgens mij in heel veel landen, in de meeste landen van de wereld, is Rotary inmiddels een gearriveerde organisatie. Met 1,2 miljoen, 1,4 miljoen leden wereldwijd. Dus het is een organisatie met heel veel organisatiekracht. En dat wordt vaak nu gebruikt om bijvoorbeeld het hoofdthema wat ze de afgelopen jaren hebben georganiseerd, polio de wereld uit. Nou, mede dankzij Rotary en dat netwerk is polio zo goed als de wereld uit. Er zijn nog twee plekken, geloof ik, in Pakistan en ergens in Afrika, waar het nog in kleine mate heerst. Maar dat laat zien dat je met ingezamelijkheid, op basis van vrijwilligheid, want het is geen betaalde organisatie waar betaalde krachten of zoiets in zitten, maar op basis van vrijwilligheid met elkaar heel veel dingen kunt regelen. Mm-hmm. Zowel nationaal, regionaal, maar ook internationaal.
1: Ja, precies. Die Rotary werd dus eigenlijk van oudsher ingegeven door de sociale toestanden.
2: Ja, en uiteraard, natuurlijk in dat netwerk heb je ook met elkaar contact over zakelijke dingen en dergelijke. Alles speelt daarin mee. Maar de basis is en blijft serve above yourself. En dat is een beetje de thema. Zodat je inderdaad dienstbaarheid boven eigen belangen stelt. En op die manier inderdaad gewoon probeer de maatschappij te ondersteunen in bepaalde mm-hmm. vraagstukken.
1: Ja. Je moet het ook zien in die tijd, hè?
2: Ja, in die tijd zeker. Maar nu ook nog wel, hoor. Ja. Vergis je niet, hè. Rotary groeit enorm in Azië en in Afrika. Nou, dat zijn landen die zijn in ontwikkeling. Je merkt dat in Europa en Amerika het wat moeilijker wordt, omdat vergrijzing meespeelt. Het imago speelt mee. De mensen hebben andere behoeftes, zo langzamerhand hier en daar. Dus en daar ligt die uitdaging wat meer. Maar je ziet echt gewoon dat in delen van de wereld waar die behoefte er is om vanuit een soort van maatschappelijke betrokkenheid je bijdrage te leveren, dat daar de Rotary inderdaad floreert.
1: Ja, precies. En als je kijkt in die tijd, hè, 1900, daaromtrent, hè, toen zag je maatschappelijk heel veel in beweging wat dit betreft. Hè.
2: Ja,
1: de organisaties, de coöperaties, de corporaties, alles stamt eigenlijk zo'n beetje, Odd Fellows, alles stamt zo'n beetje uit die tijd.
2: Ja, klopt.
1: En dan, als je daarover nadenkt, dan denk je ook wel van, goh, er moet toch wel heel veel mis zijn geweest toen
2: Dat
1: het allemaal kon ontstaan.
2: Oh, zeker. Maar als je ziet hoe de wereld zich heeft ontwikkeld de afgelopen 100 jaar, zeg maar, en wat er allemaal verbeterd is. We klagen heel veel en we zien allemaal ellende op tv en oorlogen en toestanden. Maar als je kijkt naar de macro-economische cijfers, en er zijn mensen die zich daar heel erg op focussen en die er heel erg mee bezig zijn om dat allemaal in kaart te brengen, dan zie je dat de armoede heel erg is afgenomen, dat de ziekte, gezondheid heel erg is verbeterd. Dus er gebeuren heel veel goede dingen. Gelukkig, gelukkig maar.
1: Gelukkig, hè? Ja.
2: Ja, maar dat zien we niet altijd. Maar dat is, maar dit soort organisaties als een Rotary, die helpen daar op een bepaalde manier ook aan mee.
1: En de Rotary, hè? Van, hoe kom je nou binnen? Wie kan er lid worden?
2: Ja, in principe kun je, als jij denkt van, goh, maar ik vind het leuk en ik zou bij de Rotary eens een keer willen rondkijken, dat kan. En je kunt gewoon 3 keer meelopen, zeg maar. Er is wel nog een vorm van ballotage. Van oudsher werd er gezegd van, goh, maar we willen per beroepsgroep maar 1 iemand bij de Rotary Club hebben. Want dan hebben we in elk geval die spreiding. Anders krijg je misschien 6 akkerbouwers en 6 chirurgen bij elkaar. Of mensen. Dat wil je niet. Je wilt gewoon dat netwerk groot houden. Dus dat was het uitgangspunt. Maar dat is dus inderdaad wel, als iemand vindt die al lid is van de Rotary, dat jij als potentieel nieuw lid niet past, of je hoeft niet aan te geven waarom het er is, maar je kunt inderdaad dan zeggen van, goh, maar dan, die heb ik je liever niet bij, dan spreek een soort veto uit, dan kom je er niet bij. Dan kun je met een andere club proberen misschien. Maar dat gebeurt in de praktijk niet zo heel erg veel, gelukkig niet. Iedereen is in principe welkom, en vanuit welke achtergrond dan ook. Alleen je wordt wel van je verwacht dat je inzet voor die doelen die Rotary inderdaad stelt ten aanzien van die dienstbaarheid aan de samenleving.
1: Ja, die inzet, hè? Wat bestaat die uit?
2: Dat wij eigenlijk elk jaar 1 of 2 of 3 projecten draaien waarin we met elkaar kijken van, goh, kunnen we iets organiseren of iets regelen waardoor we iets richting het ziekenhuis of iets richting bejaarden of richting jeugd of iets op die manier met elkaar gaan organiseren. Waardoor je dus inderdaad laat zien wat. Er is 1 project, ik heb toevallig die tas bij me. End plastic soep, hè, dat is zo'n thema.
1: Gaan we zo meteen over praten.
2: Gaan we het zo verder over hebben. Maar dat is een thema wat bij de Rotary. Nou, polio de wereld uit. Daar worden elk jaar tulpen voor verkocht. Maar dan gaan die Rotary-leden bijvoorbeeld met een zak vol met tulpenbollen de straat op, bij wijze van. Om te proberen om daar op die manier wat geld voor in te zamelen. Zodat we met elkaar, weer met elkaar, geld inzamelen voor dat hele polio-project bijvoorbeeld.
1: En dat polio-project gaat dus wereldwijd?
2: Ja, klopt.
1: Dus dat betekent, jullie doen het met tulpen hier, maar in Amerika doen ze het misschien met
2: Hamburgers
1: of weet ik
2: geen
1: veel.
2: Geen idee.
1: Niet zo goed.
2: Nee, maar alles wat maar enigszins geld in het laadje brengt, zeg maar, op die manier, dat wordt dan inderdaad verzameld, wordt overgemaakt naar de internationale polio-afdeling. En die gaat dan weer mee naar de plek wat nodig is.
1: Is er ook een wereldbond en een bestuur?
2: Nou, dat is een Rotary International, zoals het dan heet. En dat is eigenlijk een soort van overkoepelend verhaal voor de totale Rotary-organisatie wereldwijd.
1: Oké. Okay. Ja. Ja.
2: We hebben nu een president uit Nigeria, die voor 26-27 de bestuurvoorzit, zeg maar. En zo wordt er elk jaar weer een nieuwe voorzitter gekozen. Kan uit Amerika zijn, Nederland, maakt niet uit.
1: Ja. Dus er is een wereldbestuur.
2: Feitelijk wel, klopt. Ja.
1: Jouw volgende muzieknummer?
2: Dat is Alexis Jordan. Happiness. Heb ik daar iets over? Nee, niet zoveel. Ik vind het gewoon een heel mooi nummer.
1: Oh, nou, ook een heel goed motief.
2: Klaar.
1: We gaan naar dit mooie nummer luisteren. Happiness. Ja.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Ja, onze nieuwe jingle.
2: Ja, prachtig. Leuk.
1: Ja, mooi, hè?
2: Ja, leuk. Ik vind Happiness trouwens leuker. Maar dat is een nummer wat op een bepaald moment hoorde ik dat voor de eerste keer en ik kreeg het niet aan mijn hoofd. Dus het bleef maar in mijn hoofd ronddraaien.
1: Ja, ja, ja.
2: Het is een heel vrolijk zomers nummer.
1: Ja, mooi.
2: Ja.
1: Erich, we hebben nog enkele minuten.
2: Ja, helaas.
1: Zo snel gaat het dan.
2: Ja.
1: Aan jou om in een paar minuten Rotary Winschoten en omgeving neer te zetten.
2: Oh, dat is mooi. De Rotary Club Winschoten heeft 32 leden op dit moment. In allerlei verschillende disciplines. Van overheid tot confectie, tot transport en architectuur en religie. Het zijn allemaal verschillende leden. Wat op zich een prachtig mooie breed maatschappelijk veld is. En een van de dingen die we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd is voor En Plastic Soep. En dat gaat over plastic in de oceanen. Dat is een wereldwijd project. Hebben wij een puzzel gemaakt. Op basis van de bekende Jan van Haasteren puzzels. En daar hebben we dusdanig veel puzzels wereldwijd verkocht. Dat we meer dan 100.000 euro aan netto opbrengsten hebben gerealiseerd. En daarmee hebben we een zogenaamde water barrier bubble gekocht. En die ligt in, waardoor dus inderdaad het plastic en de hele dunne plastic uit het water wordt gefilterd. Die ligt ergens in Nederland. En dit jaar hebben we een plastic soep dag voor meer dan 300 leerlingen van het Pontius, wat vroeger Dollard was, maar nu Pontius heet, georganiseerd. Waarbij André Kuipers, oud-astronaut, een lezing heeft gehouden en met beelden vanuit de omgeving, met satellietbeelden, liet zien hoe de stromen en dergelijke liepen bijvoorbeeld. Ja, dat was een fantastisch succes. En nou, we hebben wel vroeger, wat jij zelf al zei, met badeentjes en dergelijke. Maar op die manier proberen wij middels speciale acties geld in te zamelen. Om dan inderdaad lokaal, maar ook nationaal en soms zelfs internationaal een bijdrage te leveren aan allerlei uitdagingen die er liggen.
1: Ja, precies. Als nou mensen denken van, oh, dit klinkt best wel interessant.
2: Ja.
1: En die willen graag zich melden op gesprek of zo. Bij wie moeten ze dan zijn?
2: Dat kunnen ze. We hebben sowieso ook een website. Hè? Dus Rotary Club Winschoten. Als je daarin typt, dan kom je sowieso bij ons op de website. Daarin staan ook de contactgegevens. Volgens mij zowel van het secretariaat als ook van mezelf en de andere bestuursleden. Dus je kunt je altijd daarbij bij aanmelden. Van harte welkom. En dan gaan we gewoon met elkaar in gesprek. Kijken of het past, ja of nee. Of jij het inderdaad leuk vindt als je hoort wat er allemaal nog achterweg komt. Wat van je verwacht wordt. Maar van harte welkom, want de Rotary wat dat betreft is een prachtig mooi netwerk. Het is een soort familie, zeg ik ook altijd. En het zou fantastisch zijn wanneer die familie ook in de toekomst gewoon blijft groeien.
1: Ja, zeker. Ja. Dat is de wens van alle verenigingen.
2: Zeker.
1: En natuurlijk ook van de Rotary.
2: Ook van de Rotary, klopt. Ja, klopt.
1: Wat is nou echt het allerleukste van de Rotary?
2: Ik denk toch, en dan kijk ik toch een beetje naar me verder, kijk, een balletje mooi rond. Toch het internationale contact wat je met elkaar hebt. Als wij, Ger en ik, we zijn ergens op reis en er staat ergens een bordje van de Rotary bij een hotel. Dan kunnen we bij wijze van spreken gewoon s'avonds, als er een bijeenkomst is, aansluiten. En worden we met open armen ontvangen. Dus het is een netwerk, het is een familie. Het is eigenlijk zoals de wereld een beetje zou moeten zijn. Dat je elkaar met open armen ontvangt en met elkaar in gesprek gaat.
1: En heb je dan ook een toegangspas nodig? Nee. Of een wachtnummer hoort of weet ik veel wat?
2: Het is geen geheim genootschap of zoiets. Nee. Het is geen bolenscoop. Nee, het is gewoon inderdaad. Je weet dat je dit. We hebben wel een soort pasje. Daar hebben we nou wel inderdaad. Maar die gebruik ik ook bijna nooit. Maar op het moment dat jij je daar meldt en men kan zo in het systeem kijken of je inderdaad lid bent, ja of nee, dan word je altijd er toegelaten.
1: Oké, dus heel dicht bij huis en ja, wereldwijd.
2: En wereldwijd. Een fantastische mooie organisatie, klopt.
1: Nou, ja. Wil jij onze luisteraars nog iets meegeven?
2: Nou, in elk geval dat we een hele fijne zomer hebben dit jaar. Blijf gezond en kijk inderdaad als af en toe om je heen wat je voor iemand anders kunt doen. En dat kan in allerlei verschillende verbanden, maar Rotary is daar één van. En ik merk gewoon aan mezelf ook dat het voor mij ook een eye-opener is. Ook als bestuurder, omdat je vaak gewoon met die dingen bezig bent die elke dag weer op je bureau liggen. Maar het is af en toe goed om op dit soort clubs op een andere manier naar de wereld te kijken. Dus in die zin van harte aanbevolen.
1: Ja, mooi. En wil je als wethouder nog iets meegeven aan onze luisteraars?
2: Ik hoop dat we de komende jaren heel goed samenwerken met iedereen die daar een bepaalde ambitie heeft. Daar gaan wij alles aan doen. En die wisselwerking zal de komende jaren ongetwijfeld goed worden ingevuld.
1: Ja, is er een bepaald spreekuur? Of waar kun je je melden?
2: Ik ben 24/7 wethouder en dat geldt voor mijn collega's ook. Dus je kunt ons altijd benaderen.
1: Oké. Dat betekent dat jullie telefoonnummers op de website staan?
2: Nee, die staan niet op de website. Maar degene die we zijn sowieso benaderbaar via de mail, via onze bestuurssecretariaat. En er zijn al heel veel mensen die mijn telefoonnummer hebben, dus die kunnen mij altijd rechtstreeks bellen.
1: Oké, nou, dan gaan we dit uur besluiten, Erik.
2: Ja, dank. Het is omgevlogen. Het was leuk.
1: Het vliegt, hè?
2: Ja, klopt.
1: Dit is de vliegende tijd.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Precies. Heel veel succes met het vervolg.
1: Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Nou, dankjewel, Erik, dat je hier was.
2: Ja.
1: En dat je alle informatie hebt willen geven die je gegeven hebt. En Ronnie, jij, onze technicus, weer hartelijk bedankt voor het schuiven met de schuifjes. En top. Alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe Focus bij G1. En we zijn te beluisteren in heel Oost-Groningen. Pekela, en noem allemaal maar op. Alles kan ons beluisteren. Maar natuurlijk ook wereldwijd. Want we staan wat dat betreft voor niets. Erik, jij gaat naar jouw laatste nummer aankondigen. En dat gaat worden.
2: Ja, ik heb nog twee nummers staan. Dus ik weet niet wat nu voor staat.
1: Pak het eerste maar.
2: Toch Ramble On van Led Zeppelin?
1: Ja, doe die maar.
2: Ja? Is dat klaar? Nou, Led Zeppelin heb ik op het latere leeftijd ontdekt. En ze hebben een fantastisch concert gegeven in Londen. En daar komt dit nummer uit, hoop ik. Live concert. En die oude heren die rocken nog als de beste. En Led Zeppelin is een van de iconen van de rockgeschiedenis. Dus in die zin een fantastisch nummer.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen, zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

You're listening to Hi-Fi Mama.

0: Het is nu 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. 34e jaargang, aflevering 1555. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal.

We begonnen vanavond met het nummer Softly as in a Morning Sunrise. Door Eric Dolphy altsax, Mel Waldron piano, Ron Carter cello, George Duvivier bas en Charlie Persip drums. Ron Carter is een jazzbassist die op meer dan 2250 recordings verscheen en daarmee de meest opgenomen jazzbassist in de historie is. Hij speelt ook veel op cello. Zijn eerste opnames maakte hij bij Chico Hamilton. Verder trad hij op met onder andere J.K. Byers, Cannibal Adderley, Randy Weston, Bobby Timmons, Thelonious Monk, Roy Haynes en Miles Davis. Op 89-jarige leeftijd treedt hij nog steeds op. Booker Irvin was een Amerikaanse tenorsaxofonist wiens spel sterk, taai, bluesy en gospelachtig was. Hij begon als trombonist omdat zijn vader als trombonist speelde in het orkest van Buddy Tate. Tijdens zijn militaire dienst in Japan leerde hij zichzelf sax spelen. In 1953 ging hij naar Berklee College om daarna te spelen bij Ernie Fields. Hij ging werken voor Charles Mingus, Randy Weston, Dexter Gordon, Horace Palen en Eric Kloss. Hij overleed in 1970 aan een nierziekte en werd maar 39 jaar oud. We draaien uit 1968 Tyra. Booker Irvin, tenorsax, Richard Williams, trompet, Bobby Few Jr., piano, Sephira Jeffries Jr., bas en Lenny McBrani, drums.

Tyra werd gespeeld door het quintet van Booker Herving. John Hicks was een Amerikaanse jazzpianist. Hij werkte bij Art Blakey, Betty Carter, Woody Herman, Arthur Blight, David Murray, Lester Bowie, Joe Farrell, Kenny Dorham en Joe Henderson onder andere. Zijn stijl is direct herkenbaar, dedicaat en zorgvuldig gekozen akkoorden. Hij overleed in 2006 en werd 64 jaar oud. We horen uit 1975 Angie's Tune. John Hicks, piano, Clint Houston, bas en Cliff Barbaro, drums.

Het trio van John Hicks speelde Angie's Tune. Chel Farlow was een Amerikaanse jazzgitarist. Zijn bijnaam was de Octopus. Hij had namelijk grote handen, waardoor hij in staat was complexe begeleidingsritmes te spelen. Hij begon te werken in 1948 bij Marjorie Himes, daarna bij Buddy DiFranco. Hij werkte ook bij Red Norvo,

Artie Shaw en werd beroemd met zijn eigen trio met pianist Eddie Costa. Hij overleed in 1998 op 77-jarige leeftijd aan slokdarmkanker. We vervolgen met Jordu uit 1956. Hank Jones piano, Tel Valo gitaar, Oscar Pettiford bas en Hedy Belson drums.

Yordu werd gespeeld door het kwartet van Tel Farrow. Coleman Hawkins speelde piano en cello voordat hij overstapte naar de saxofoon. Zijn eerste opnames maakte hij bij Mammy Smith. Daarna werkte hij bij Fletcher Henderson. Henry Red Allen, Benny Goodman, Benny Carter, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk en vele anderen waren ook figuren waar hij ze speelde. Men spreekt wel van de grote drie uit het swingtijdperk. Dat waren Coleman Hawkins, Lester Young en Ben Webster. Coleman Hawkins overleed in 1969 op 64-jarige leeftijd. We draaien uit 1964 Pleyel Blues. Harry Edison, trompet. Coleman Hawkins, tenor sax. Sir Charles Thompson, piano. Jimmy Wood, bas. En Joe Jones, drums.

Het quintet van Coleman Hawkins speelde Playel Blues. Kenny Burrell is een Amerikaanse jazzgitarist. Zijn voorbeelden waren Charlie Christian, Oscar Moore en Django Reinhardt. Tijdens zijn studie trad hij al op met Dizzy Gillespie. Hij toerde met Oscar Peterson, Billie Holiday, Jamie Smith, Gene Emmons, Kenny Dorham, Stanley Turrentine en vele anderen. Hij hoopt 31 juli 95 jaar oud te worden. Maar gezien zijn leeftijd treedt hij niet meer op. We horen uit 1963 Blues for Dell. Kenny Burrell gitaar, Jimmy Smith orgel, Milt Hinton bas en Bill English drums.

Blues for Del werd gespeeld door het kwartet van Kenny Burrell. Roy Haynes maakte zijn professionele debuut in 1942. Van 47 tot 49 werkte hij bij Lester Young en van 49 tot 52 bij Charlie Parker. Hij werkte verder met Bert Powell, Waddle Gray en Stan Getz. Hij was lid van het kwartet van John Coltrane en werkte verder met Pat Metheny. Charlie Watts noemde hem de beste drummer in de moderne jazzgeschiedenis. Hij stierf in 2024 op 99-jarige leeftijd. We horen uit 1963 Under Paris Skies. Booker Irvin, tenor sax, Ronnie Matthews, piano, Larry Ridley, bas en Roy Haynes, drums.

Under Paris Skies werd gespeeld door het kwartet van Roy Haynes. We eindigen vanavond met het nummer Loverman uit 1992. We horen Alaps, Buwalda, Alsax, Joe Dunkelbach, piano en synthesizer, Frans van der Hoeven bas en Hans Dekker drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

staat het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt. Ze schuilen tot de buien stop. Hier drinken ze geen

De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

0: Het is nu 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer, vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

je, ik refrein je, ik sherry en ik wijn je, ik shallow en ik vleugel je, ik Rembrandt en ik breugel je, ik koffie en ik thee je, ik strand je en ik zee je, ik spel je en ik blader je, ik moeder en ik vader je. Maar zou ik jou iets mogen vragen? Het gaat veel verder dan een zoen. Zou ik jou

0: Dank u wel.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

Het is nu 2:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming.